the Reverend Sean Amis, The Last Day I'm Loving You. Blues and Trouble, dat is een bluesband uit Schotland met zanger en mondharmonica-speler Timmy Boy Elliott en gitarist Johnny Bruce. Het komt van het album Poor Moon, Blues and Trouble, Living with the Blues.

Blues and Trouble, Living with My Blues. Monster Mike Wells uit Boston behoort al jaren bij de beste gitaristen in Amerika. Alleen de hits ontbreken nog. En hij laat zich altijd begeleiden door bekende en ervaren muzikanten die een verleden hebben bij de grote bands. Dit komt van het album Just Like It Is. Monster Mike Wells. I'm gonna move to another country.

Monster Mike Welsh, I'm Gonna Move to Another Country. Papa Chubby, dat is een bluesfenomeen uit New York. Hij produceert vanuit Brooklyn aan de lopende band bluesalbums. Hij heet eigenlijk Ted Horowitz, maar dat vond hij niet zo'n geweldige artiestennaam. Dit komt van het album 1 Million Broken Guitars. Papa Chubby, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Papa Chubby, Nobody Knows You When You're Down and Out. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ralph de Jong, dat is het best bewaarde bluesgeheim van Nederland. Hij begon ooit als voorprogramma bij QB and the Blizzards. Het is een groot talent, maar hij speelt steeds met wisselende bandleden, waardoor er geen lijn in zijn carrière zit. Dit komt van het album Brainwood, opgenomen met bluesgitarist Hans van Lier uit Groningen. Ralph de Jong, I Feel Like a Weasel.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk in deze aflevering van Harry's Blues. Van Andy Watts van de Billy Walton Band. Rumor, Gregory Porter, dat is een beetje jazzachtig. Michaela Anne, ook heel mooi, speelde bij Van Slag in Borger. Little Boogie Boy, die speelt bij Keerpunt in Spiekeboer. War and Treaty, Tony Holiday. Maar we begonnen met de Selwyn Birdswood van zijn nieuwe CD Burning House. Living in a Burning House.

voorproefje van een nieuwe cd van Selwyn Birdsworth, Living in a Burning House. De cd die komt waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar pas uit op het Alligator label. En het is een man die al de nodige verdiensten achter zijn naam heeft staan. Hij heeft de International Blues Challenge in 2013 en ook de Albert King Guitarist of the Year Award won hij. Houd hem in de gaten, Selwyn Birdsworth. Een ambassador of the blues, dat is Andy Watts. En voor welk land is hij dan ambassadeur? Nou, voor Israël notabene. Ja, blues overal vandaan, maar ik had het nog niet uit Israël gehoord. Dit is van zijn nieuwe cd Super Groove. En dat is een cd die niet door de minsten gemaakt is. Er werkt allerlei lui werkt door hem mee. En de productie is bijvoorbeeld van Kenny Neal uit Louisiana. Joe Louis Walker, die werkt er ook aan mee. Zingt met op dit nummer van Andy Watts, Burning Deep.

Jawel, Jewish Blues van Andy Watts, het nummer Burning Deep van de CD Super Groove. Ja, toch heel bijzonder eigenlijk. Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez the Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal om zeep hielp en Spanje aan een bulte geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nou in de uitvoering van de Billy Walton band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez the Killer.

Wat hem lekker uitpakt in dit nummer. Cortez the Killer van de Billy Walton Band. En daaruit eigenlijk allemaal om de gitaar natuurlijk van Billy Walton. En dat is een Gibson Goldtop Les Paul uit 1957. En voor de echte liefhebbers die dit wilt weten. Een Roger Mayer Mongo's en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt dat geluid allemaal uit voort van de Billy Walton Band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres, de zangeres Rumour, die in 2010, denk ik, debuteerde. Het is weer een tijdje terug, hè, met Seasons of My Soul. En die nou een cd maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen, van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Tricia Yearwood. Nou, ze heeft een cd gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de cd Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Een Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid zijn. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en door van Dead Gone Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met Dead Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Weiss Band. De zesde cd van deze band uit Pennsylvania komt ze. En daarop stond het nummer Jesus Just Left Chicago. En de kenners die weten het al, dat is een nummer van ZZ Top. Van de beroemde LP Treombe uit 1973. Mijn eerste uitvoering van de Scott Weiss Band. Jesus Just Left Chicago.

De bluesrock-uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Weiss Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beard, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer spelen ze, geloof ik, vorig jaar of het

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekiah Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekiah Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die ja, al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mee. Elvin Youngblood Hart ook en Robert Randolph speelt erop mee. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekaya Copeland van de cd Outskirts of Town in 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Hombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Wise Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaëlle Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Groningen in de Oosterpoort. Veel indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe CD van u. Dat is nu nog een single. Maar een beetje geduld en dan is de CD er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiesten, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is af bij eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was daar Erwin Java.

Sean Webster bij Hofstede in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral wil ik hem naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt hij een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht, daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjers op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door O.V. Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy, Nickel and the Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboer. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met de nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opgenomen in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De CD Soul Service en daarvan Paying Rent on a Broken Home.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Dale Hawkins uit Louisiana is de neef van Ronnie Hawkins en zijn streekgenoot James Burton was de gitarist op deze hit. Later zou Dale Hawkins directeur van meerdere platenlabels worden. Er verschenen beroemde covers van de Rolling Stone en Creedence Clearwater Revival. Dale Hawkins, Suzy Q.

Dale Hawkins, Suzy Q, The Amen Corner uit Cardiff in Wales. Dat was de band van zanger Andy Farewell Lowe. Hij is tegenwoordig een gerespecteerd gitarist bij Eric Clapton, Pink Floyd en Van Morrison. En de band had grote hits. Gin House Blues, If Paradise is Harvest Nice en Hello Suzy, The Amen Corner, Expressway to Your Heart.

The Amen Corner, Expressway to Your Heart. Gene Ellison uit Tennessee was zanger van de Fairfield Four en de Skylarks. En zijn eerste solo-single was meteen een grote hit. En er zouden beroemde covers verschijnen van de Rolling Stones en Sly en de Family Stone. Gene Ellison, You Can Make It If You Try. You

Jean Ellison, You Can Make It If You Try. P.P. Arnold uit Los Angeles was zangeres bij The iCats, de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. En ze bleef in Londen hangen na een tour door Engeland met de Rolling Stones. Mick Jagger beloofde haar te helpen bij haar solocarrière en ze scoorde meteen een grote hit met The First Cut Is The Deepest. Uiteindelijk zou ze 10 hits scoren. Dit is een duet met Rod Stewart. Come Home Baby.

Rod Stewart en P.P. Arnold, Come Home, Baby. Het was een hit voor de Amerikaanse band The Coasters in 1959... en daarna verschenen er covers van de Dave Clark Five, The Paramounts met zanger Gary Brooker, die we later terugzagen bij Procol Harum, The Rolling Stones, Manfred Mann, David Clayton Thomas en The Romantics, The Coasters, Poison Ivy.

Timebox, dat was een Engelse band die in het voorprogramma stond van The Kinks, The Small Faces en Lou Christie. Het was de band van zanger Mike Petto. Hij was ook de zanger van Spooky Tooth, Petto en Boxer. En hij besloot een nummer van The Four Seasons te coveren. En dat werd de grootste hit voor Timebox, Baggin'.

Steinbeck, Bergen. Arthur Alexander overleed berooid als chauffeur van een schoolbus, maar zijn nummers werden gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones en Bob Dylan. Hij had rijk moeten zijn. Alleen dit nummer werd gecoverd door Bobby V, de Rolling Stones, de Hollies, Dave Berry, Dean Martin, Johnny Rivers, George Jones, Mink DeVille, Piet Veerman, de Moody Blues en Lee Von Helm. Arthur Alexander, You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Tony Jackson uit Liverpool, dat was de zanger en basgitarist van The Searchers. Hij is te horen op de hits Sweets for My Sweet, Sugar and Spice, Love Potion No. 9 en Don't Throw Your Love Away. Maar hij werd vanwege zijn alcoholprobleem uit de band gezet. En toen begon hij een eigen band, de Tony Jackson Groep, Fortune Teller.

Tony Jackson Group, Fortune Teller. Chuck Berry werd waanzinnig veel gecoverd, vooral door de Engelse bands. Deze single van hem werd maar liefst 227 keer gecoverd, onder meer door Dave Berry, The Hollies, Vince Taylor, The Animals, Jerry Lee Lewis, Del Shannon, Tom Jones, Elvis Presley, Wayne Fontana, Paul Anka, Peter and Gordon, Roy Orbison, Wilson Pickett, The Trucks, Carl Perkins, The Beatles, Status Quo, Waylon Jennings, Cliff Richard en The Rolling Stones. Dat heeft een vermogen opgeleverd voor Chuck Berry. Memphis, Tennessee.

Chuck Berry, Memphis, Tennessee. Eric Burdon, de zanger van de Animals, schreef het nummer en dat was in 1964 na House of the Rising Sun de tweede hit voor de band in Engeland, Amerika en in Canada. Eric Burdon heeft het nummer later ook nog een keer solo opgenomen, evenals Iggy Pop, Paul Revere and the Raiders, The Pretty Things en Tom Petty, The Animals, I'm Crying.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Fool's Paradise van Harlem Lake is het album van deze week. En dat is een mooi stukje huisslijt geworden. Louter eigen composities. Alle teksten werden geschreven door zangeres Janne Timmer. En Dave Warmedam deed bijna alles. Hij speelt orgel, hij is de producer, hij was de technicus, hij deed de mix en de mastering. En het album werd opgenomen in de backyard studio achter het huis. En dat is allemaal heel vertederend, maar deze band heeft vooral behoefte aan een echte producer. Harlem Lake, My Turn to Learn.

am Lake, my turn to learn. Een nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon en het werd opgenomen door Etta James, Chuck Berry, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, Junior Wells, Van Morrison, B.B. King, Eric Burdon, Paul Rodgers, Freddie King, Tom Petty, Buddy Guy, Dion, Cliff Richard en Peter Frampton. Maar het origineel stamt uit 1954. Muddy Waters, I just want to make love to you.

Hollywaters, I just want to make love to you. The Birds uit Londen, dat was een populaire 60s band in het clubcircuit met zanger Ellie McKenzie en gitarist Ron Wood, die we later terugzagen bij de Faces, de Jeff Beck Group en de Rolling Stones. En de basgitarist, dat was Gim Gardner. En die zagen we terug bij de Mercy Beats, The Creation en Aston, Gardner en Dyke. The Birds, Leaving Here.

The Birds, Leaving Here. Bluesgitarist Jimmy Reed had een hit in 1957 en daarna stortte de hele blueswereld zich op dit nummer. Er verschenen covers van de Rolling Stones, Ike en Tina Turner, Aretha Franklin, Johnny Winter, Elvin Bishop, Junior Wells, Peter Green en Hans Stasing. Jimmy Reed, Honest I Do.

Jimmy Reed, Honest I Do. Het was een hit voor Ike en Tina Turner in 1964. Het nummer was geschreven door Ike Turner. Hij nam het later solo op voor zijn album The Edge. Toots en de Mitals die maakten er een reggae-versie van.

I can Tina Turner, I can believe what you say. De bluesartiest uit de jaren 50 verdiende een vermogen aan alle covers van alle Engelse en Amerikaanse bands in de jaren 60. Slim Harpo had een hit in 1957 en vervolgens werd dat nummer gecoverd door de Rolling Stones, Louisiana Red, Muddy Waters, Coco Taylor, Grateful Dead, Kenny Neal, Dave Hall, The Doors, Omar Ken Dykes, Rod Stewart, Kenny Wayne Shepherd, Pink Floyd en Fleetwood Mac. Slim Harpo, I'm a king bee.

otherwise. Dang it then.

Slim Harpo, I'm a King Bee. Het nummer is geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane en opgenomen in 1966. En het geldt als een van de beste nummers van de Small Faces, al werd het geen grote hit. Tijdens het Memorial Concert in 2001 ter nagedachtenis aan de overleden Steve Marriott werd het gespeeld door organist Ian McLagan en drummer Kenny Jones van de Small Faces, plus Paul Weller en Noel Gallagher. The Small Faces. Get yourself together.

The Small Faces, Get Yourself Together. Het nummer werd geschreven door Jerry Lieber en Mike Stoller, twee beroemde songwriters uit New York. Het werd in 1952 een grote hit voor Big Mama Thornton en vervolgens werd het 321 keer gecoverd. In 1956 werd het opnieuw een grote hit, nu voor Elvis Presley, maar het werd ook opgenomen door Chubby Checker, Pat Boone, Little Richard, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, The Easy Beats, Albert King, Danny Mirra, John Lennon, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Susan Tedeschi, Etta James en Robert Palmer. Big Mama Thornton, Hound Dog. You

Big Mama Thornton, Hound Dog. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Betty Swan uit Louisiana werd zangeres van de meidengroep The Fawns in Los Angeles. En in 1967 had ze plotseling een nummer 1 hit in Amerika als soloartiest. Na 13 hits stapte ze uit de muziek. Ze werd onderwijzeres in Las Vegas. Ze werd Jehovah-getuige. En ze nam een andere naam aan. Ze ging anoniem door het leven als Betty Barton. Dit is haar enige nummer 1 hit. Betty Swan, Make Me Yours.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues. Heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DG Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Elman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekender worden is door Albert King, de crosscut saw van de J&F Band. De J&F Band staat voor Joe Fonda en van Jay Moo, oftewel Jay Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo heurde gaan, dat was David Grissom, een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas, man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De tijd dat ze door elektrisch gingen. Muddy Waters, Howlin' Wolf, noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die tijd eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters die stond er bekend van dat er altijd veel zeuren was. Altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens het spullen op het podium werd niet te drungen. Hij zorgde dat zijn bandleden dat die ziekenfondsverzekering hadden. Al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.

Tja. De Howlin' Wolf. Of dat nou een ode was aan Howlin' Wolf, dat weet ik niet. Of dat hij zichzelf een beetje beschreef als een Howlin' Wolf. Dat kan natuurlijk ook Muddy Waters. Het was zeker niet een ode aan de wolf in Drenthe in elk geval. We gaan naar een andere grote man u die tijd, Albert King. Uit 1900 en 70 is dit? Nee, 1971 van de LP Lovejoy. En dan zit hij al in de tijd van dat de Engelse band dat die de blues in Amerika weer bekend gemaakt heeft eigenlijk. Hè. Dankzij de Engelse band die de Amerikaanse zwarte blues opgepakt heeft. Die heeft ervoor gezorgd van dat in Amerika de blues bij een breder publiek bekend raakte. En dat ook de echte bluesman dat die weer volop in de belangstelling kwam te staan. En dan zie je dat ze van de weer omstuit. Dat ze dan ook weer muziek van die Engelse popgroepen op gaat nemen. Bijvoorbeeld Albert King op Lovejoy uit 1971. Een nummer van de Rolling Stones, Honky Tonk Woman.

de Amerikaanse versie, de bluesversie van Albert King zou kunnen zingen van het nummer van de Stones, Honky Tonk Woman. CD uit 1971, een LP uit 1971. Met trouwens uitstekende muzikanten erbij. Mag ook wel eens in benoemd worden. Met Barry Beckett op keyboard, Donald Dunn op bas, Jim Keltner op drums, Roger Hawkins op drums. Kortom, een geweldige selectie aan muzikanten die doorop mitspeelt op dit nummer van Albert King. Vorige week draaide ik drie versies van het nummer Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Tribute to Muddy Waters. En daar draaide ik niet de akoestische versie van. En die is eigenlijk ook wel heel mooi, want Buddy Guy die speelt door op namelijk de solo. Paul Rodgers met de Muddy Water Blues.

Ja, ook een hele mooie versie van de Muddy Water Blues van Paul Rodgers samen met Buddy Guy op de gitaar. Paul Rodgers trouwens, de zanger, zoals je weet, van Free en van The Bad Company onder andere. En van The Firm heb je ook nog een tikje gedaan. Uitstekende zanger en een zeer goed repertoire wat die man altijd kiest. We gaan naar Duitsland, dan bent u te Osnabrück, de Blues Company. Een band die vooral in de beginjaren Amerikaanse bluesmuzikanten in Duitsland begeleiden, maar daarna ook zelf allerlei dingen gemaakt heeft. Dit is van een nieuwe cd die ze uitgebracht hebben, Take the States, een live cd. Nee, Wark is er niet van gekomen. En daar op een mooie versie van het bekende nummer van Freddie King, The Big Legged Woman.

Blues Company met het nummer van Freddie King, The Big Legged Woman van de CD Take the Stage. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers die allemaal van dezelfde hand bent, maar door Aanden Udevoort wordt. Dat is het nummer Going Down Slow. In 1941 schreef en uitgebracht door St. Louis Jimmy Oden. Maar bekender worden, veel bekender worden in 1961 door Howlin' Wolf. En op die opname van Howlin' Wolf doorspeelt Henry Gray piano op. En van die Henry Gray, die vorig jaar overleden is, is dus net een CD uit. From the Vaults, Cold Chills. Samen met Bob Corritone hebben die gemaakt. Henry Gray piano, Bob Corritone mondharmonica en hun versie van Going Down Slow.

0: De eerste versie van Going Down Slow van Henry Gray en Bob Corritore. Het verhaal gaat eigenlijk over. Het is een beetje iemand die aan het eind van het leven. Die het leven echt geleefd heeft. Die veel plezier had en al dat soort dingen. Die nou aan het einde van zijn leven is. Tell her to pray for me, forgive me my sin. Wordt het ding verkeerder dan blijkbaar. Nou, Howlin' Wolf, de versie die Howlin' Wolf opnam in 1961 was dat. Dat was dus met Henry Gray op piano, Hubert Sumlin en Jimmy Rogers op gitaar, Willie Dixon, de immer aanwezige Willie Dixon op bas en Sam Lay op drums. Howlin' Wolf.
1: Man, you know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can't never get. And they don't even know about it.

De meest bekende versie, denk ik, van Going Down Slow in de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1961. Nou, dan gaan we nog naar een wat recentere uitvoering. En die komt van Dee Bridgewater. Dat is niet een blues mevrouw, maar dat is meer een wat jazzachtig type. Bridgewater, de naam is van haar man, want haar man is een bekende trompetist in Amerika. Samen bent ze actief in de jazzwereld. Dit is een cd uit 2017, Memphis Yes, I'm Ready. En haar versie van

0: look out. I don't want you ending up like me.
1: Ja, mooi dat zo'n nummer van St. Louis, Jimmy Odin, dat ook in 2017 nog een vertolking kreeg door DG Bridgewater van de cd Memphis. Yes, I'm ready. Drie versies dus van Going Down Slow, het origineel, of de meest bekende, laat ik het zo zeggen, van Howlin' Wolf uit 1969. Een van Henry Gray en Bob Currie-Torre uit 2021 van de nieuwe cd From the Falls. En dus van DG Bridgewater. We gaan naar Nederland. Maar we draaien weer een nummer van de band Tip Jar. Vorige week ook al een nummer gedraaid van hun nieuwe cd. One Lifetime. Een leuke cd. Door van het nummer Tell Me Something.

Bart de Win en Ariane Knecht samen vormend Tipjar met nog wat mensen erbij. En dit is van de cd, hun nieuwe cd, hun vijfde cd, One Lifetime. We gaan naar de dochter van. Ja, je moet altijd oppassen natuurlijk met dat soort aankondiging. Want iemand heeft ook zelfstandig een bepaalde weerde. Maar in dit geval Amy Helm. Ja, dit is toch de dochter van Levin Helm, lid van de band. De drummer van de band. Uitstekende zanger ook trouwens. En Amy Helm die heeft zich ondertussen, want die is ook al meer dan 50 jaar, heeft zich ook wel degelijk bewezen, ook gewoon als zangeres. Ook als achtergrondzangeres heeft ze veel dingen gedaan. Dit is een nieuwe single die zij uitgebracht heeft. Nog niet op een album uitgebracht. Samen met de Blind Boys of Alabama. Amy Helm met I Have a

Iedereen heeft wat te kiezen. De moraal van I Have a Choice van Amy Helm samen met The Blind Boys of Alabama. Nee, een single die zij u gebracht heeft. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Brams. En we hebben nog tijd voor één nummer en dat is van Skylar Rogers. Skylar Rogers, een zangeres, een zwarte zangeres uit Chicago. Beetje in de geest van Etta James, Coco Taylor, Ma Rainey, dat jaren. Mensen die wat middenmaakt hebben, die wat te vertellen hebben. Ze heeft een cd uitgebracht, het is nog een jonge vrouw. Dit is haar eerste cd, Fire Brother heet het. En het nummer is Like Father, Like Daughter.

0: schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Gentrys, dat is een band uit Memphis en ze namen een nummer op van Neil Young. En Neil Young had het zelf ook al opgenomen en de versie van Neil Young eindigde 55 in de Amerikaanse hitparade. Maar de Gentrys wonnen de strijd, want de cover van de Gentrys eindigde op 52 in de Amerikaanse hitparade. The Gentrys, Cinnamon Girl.

The Gentry's Cinnamon Girl. Ace, dat is een Engelse band met songwriter en zanger Paul Carrick. En de band begon als pubrock band in Sheffield als Ace Flash en de Dynamo's. Maar het werd al snel teruggebracht tot Ace. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 20 in Engeland. Ace, how long?

Ace, How Long. The Jaggers, dat was een band uit Pittsburgh met zanger Dominic Irace. Hij stapte later over naar Wild Cherry en daar had hij een hele grote hit mee. Play That Funky Music. En daarna had hij nog een solo carrière als Donny Irace. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The Jaggers, The Rapper.

Magic Jackals, The Rapper. Het is een nummer geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway. En het is de laatste single met zanger Alan Clark, die solo verder ging, maar zijn solo-carrière zag mislukken. En hij werd opgevolgd bij de Hollies door de Zweedse zanger Michael Rickfors. Maar dit nummer van de Hollies met Alan Clark eindigde nog twee in Amerika. De Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress.

Dolly's Long Cool Woman in a Black Dress. Brad, dat was een band uit Los Angeles rond zanger David Gates. Hij kwam uit Tulsa, Oklahoma. En de rest van de band bestond uit studiomuzikanten uit Los Angeles. Het werd een top 5 hit in Amerika en een cover van reggae-zanger Ken Booth werd later opnieuw een grote hit. Brad, Everything I Own.

Brad, Everything I Own. Dave Loggins, dat was een neef van Kenny Loggins. Hij schreef het nummer zelf en het zou zijn enige grote hit worden. Het nummer eindigde 5 in de Amerikaanse hitparade. En er verschenen nog covers van Willie Nelson, Reba McEntire, Tammy Wynette en Jimmy Buffett. Dave Loggins, Please Come to Boston.

Dave Loggins, please come to Boston. Carly Simon kwam uit het duo The Simon Sisters. Dat duo had ze met haar zus Lucy Simon. Ze is de ex-vrouw van James Taylor. En ze had een mega-hit met het nummer You're So Vain. Dit nummer werd opgenomen in Londen met producer Paul Samuel Smith. En dat is de basgitarist van de Yardbirds. Ze eindigde 13 in de Amerikaanse hitparade. Carly Simon, Anticipation.

Carly Simon, Anticipation. Linda Ronstadt uit Arizona coverde een hit van The Everly Brothers en de single was het begin van een indrukwekkende serie hits. Het nummer eindigde 2 in Amerika, daarop volgde You're No Good, dat werd weer een grote hit en pas in 1990 scoorde ze haar allerlaatste hit All My Life. Linda Ronstadt, When Will I Be Loved?

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs is 36 jaar en vader van 3 kinderen. Maar ooit studeerde hij rechten op de universiteit omdat hij rechercheur bij de politie wilde worden. Maar in zijn studententijd werd hij al ontdekt, waardoor hij stopte met zijn studie, omdat Amerika bijna hysterisch reageerde op zijn debuutalbum Luke Combs, Evermine.

Lou Combs, Evermine. Bo Donaldson en de Haywoods, dat was een band uit Cincinnati met toetsenist Robert Donaldson en zanger Mike Gibbons. Dit is een cover van de Engelse band Candlewick Green en het nummer eindigde 15 in de Amerikaanse hitparade. Bo Donaldson en de Haywoods, Who Do You Think You Are?

Bo Donaldson en de Haywoods. Who do you think you are? Het komt van het album Muscle of Love van Alice Cooper. En hij nam het nummer op met dames uit de Ronettes en de Pointer Sisters als achtergrondzangeressen. Het nummer eindigde 48 in de Amerikaanse hitparade. Alice Cooper, Teenage Lehman 74.

Alice Cooper, Teenage Lament, 74. Orleans, dat was een band uit Woodstock. Zanger en gitarist John Hall schreef het nummer met zijn vrouw en het werd de grootste hit van de band. Desondanks ging John Hall vervolgens als soloartiest verder en drummer Jerry Marotta stapte over naar Hall & Oates. Het was een top 5 hit in Amerika voor Orleans. Still the One.

Orleans, still the one. De pas 26-jarige Otis Redding kwam op 10 december 1967 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Lake Madison, Wisconsin. Hij wordt in Amerika nog steeds gezien als de beste soulzanger aller tijden. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

Otis Redding, A Change Is Gonna Come. Blueszanger Delbert McClinton uit Lubbock, Texas, speelde in de begeleidingsbands van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en Lightnin' Hopkins voordat hij aan zijn solo-carrière begon. Delbert McClinton, Take It Easy.

0: Delbert McClinton, Take It Easy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Johnny Otis was een veelzijdig man. Hij was zanger, componist, muzikant, bandleider, discjockey, producer, televisiepresentator, schrijver, politicus en journalist. En hij runde een topband. Op dit nummer hoort u zangeres Marcy Lee. The Johnny Otis Show. Telefoon, baby.
1: Hello, Johnny.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
2: Ja, en het is
1: of een hotel, wat is het?
2: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het museum voor de burgerrechten in Amerika. En het motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuren is.
1: Ik denk dat de mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaren, begin 70 jaren, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Want dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
2: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij menshonterend, liet mij.
1: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis. Binnen wij door bij dat steengebouw, wat tegenwoordig een museum in zit.
3: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder dan entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd hebt.
1: En in 1968 was er ook een bekende.
3: Ja, yeah, en in 1942 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 1968 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
1: Ik ben nog Noordwest hier, hè?
3: Ik ben hier in Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Solo on Ice van Eldridge Cleaver bijvoorbeeld. En een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je hield me toch meer op met blues en het was toch ook al een soort van civil right.
1: Nee, maar in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
3: Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
1: Maar nam bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
3: Nee, die konden nog niet eens stelling in nemen over een label op de plantage. Want zoals.
1: Nee, maar hij dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
3: Nee, werd er helemaal niet over gerapt. Ja. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower Blues, de Korea Blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die hadden het nog veel te druk met zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die die mensen het zuiden meer rechten wil geven. Het ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
1: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de voorhoede doorvan, dat die er ook actief aan deelname.
3: Ik kan het niet vinden in de blues. Ja. Nee, nee.
1: Jan Laden nog wel en Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
3: Nee.

0: G.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad die die als in de blues-encyclopedie wordt ook gezegd. De meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar G.B. Lenoir die schreef, die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet uit hebt mogen komen. En is een geloof Frans label West die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kunnen we wel eens zeggen, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat klopt wel.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: het origineel is wel op Chess uitgebracht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus,
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibit items, camera's, camcorders, radio, food, beverages,
3: children. Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
3: Oh, oké, okay. Nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Ja, zeker.
3: Aha. Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum. The management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wilde natuurlijk in eigen handen over alle items.
3: Dat weet ik niet. Wij zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make radio recording and filming in here for public Dutch radio?
4: Do you have prior permission?
3: No, not yet.
4: Let me see if I can get some work.
3: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
4: Oké, okay, someone's gonna come talk to you. Just yeah? Have a seat right out there.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Okay, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already giving you the bag.
3: Yeah,
4: I'm sure she gave you permission, but
3: okay.
4: I'll give this to her.
3: Okay. Mm-hmm. We can go and work.
4: Yeah, I'll give this to her.
3: We kunnen het werk.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeuren hier niet. Dus ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
3: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaren bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk dat is daar een veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Dat ik er nou over nadenk.
3: Laten we eens in Wieden lopen.
2: Ik denk dat we daar aan beginnen.
3: Oh, die kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit allemaal, hè?
1: Ja, hier wordt
3: allemaal op films.
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als een beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Denk dat wat dat, toch een soort van protest waar men dat ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die. Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer de schurk, die een blanke, hè? Daar is hij dus, een soort van clown.
3: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong tegen had. Van, dat hij altijd maar grijnsde en zo. En altijd maar deed wat de blanken van hem wilden. En zo. Terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, half idioot.
3: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om de boom uit te laten springen.
1: Sportmuziek en andere.
3: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog naar het komen. Dat wou mijn rivalis tenminste. Hij zei: I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
3: Ja, dan waren wel een dominee voor de zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk, een niet geringe baan.

0: Amen.
1: Nou, de Eisenhower Blues was dit eigenlijk de Kennedy Blues. Dit was van John Lee Granderson, A Man for the Nation. En hij in dat Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. Die hebt op het gebied van de burgerrechten, hebt hij een aantal hele positieve dingen dan in die periode.
2: Ja.
1: En dat is goed, denk ik, dat in zo'n museum, dat ook tot uitdrukking komt. Een heel museum wordt ingericht om er door aandacht aan te besteden. Hele goede zaak. Dat is wat ze in Amerika trouwens toch kunnen. Dat bleek in de vorige uitzending met
2: Mud Island
1: ook al. Ja. Dat ze het educatieve aspect om iets over te brengen aan burgers, dat ze dat door middel van de inrichting van zo'n museum raken goed kunnen.
2: Visueel komt het vaak heel goed duurder zo.
1: Ja, ja. Laten we maar eens even wie er rondkijken in het Civil Rights Museum.
3: Ik kan eigenlijk ook niet zoveel antwoorden geven op wat ik hier allemaal zie. Ik kan alleen antwoord geven op dat het volgens mij wel terecht is geweest. Maar zeker terecht. Ik bedoel in het zuiden, mensen als de Ku Klux Klan en dat soort dingen, dat is natuurlijk volledig uit de boze.
1: Jim Crow. Weet je wat het is, Jim Crow?
3: Ja.
1: Dat was ook weer zo'n figuur uit de minstrelshow, hè? Van ene die zich zwart schilderde.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal verlengstuk van bluesmuziek, ellende.
1: Ja, of de basis van bluesmuziek.
3: Ja, maar dit is toch allemaal alweer later. Dit is eind 60 jaar, 70 jaar. En toen was een groot gedeelte van de blues waar wij het hier over gehad hebben, dat was al op zijn retour.
1: Ja, civil rights, dat speelt natuurlijk al veel langer, hè?
3: Ja.
1: Martin Luther King die is in 68 doodgeschoten. En dan kreeg je dat als een soort... dat is dan het punt waar alle aandacht op komt.
3: World War II, dat konden ze wel gebruiken. Dat is kanonnenvlees, denk ik. Het is hier allemaal mooi opgeschreven, maar... Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat ik er niet echt veel van weet.
1: Interesseert het u?
3: Het interesseert me wel, maar ik denk niet dat ik het er nog een keer bij kan hebben. Want ik heb zoveel interesses, dat als ik hier nog eens een keer aan moet beginnen, dan dat is weer één wat nu niks meer van terecht zou komen, denk ik. Dus
1: ik koop wel boeken over de historie van de bluesmuziek, zeg maar. Maar over de hele discriminatieachtergrond en dergelijke. Dat wil je er niet meer bij doen.
3: Ik denk als je die boeken over de blues leest, dat je genoeg weet wat er aan de hand was. Want dan weet je toch heel goed wat het gevolg daarvan geweest moet hebben, weet je wel. En ik denk dat het te sterk mee te maken heeft. Maar hoe dat dan allemaal gegaan is en wie daar allemaal... Kijk, ik weet wel wie Murray Waters was, maar ik weet wie Martin Luther King was. En ik weet wie Malcolm X was en nog een paar van die mensen. Ik weet wat ze ongeveer gedaan hebben. Maar al die andere mensen in die beweging en hoe dat allemaal verlopen is, dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik ook niet... Die blueshistorie, die weet ik nog wel zo'n beetje. En ik weet ook wel iets van Mozart en nog van andere mensen. Maar, en een aantal heleboel andere dingen. Maar hier weet ik... daar ben ik niet echt thuis in.
1: Misschien interesseert hoe het individuele verzet, ook wel veel meer als het toch een beetje georganiseerde verzet.
3: Ja, dat kan ook wel zo wezen. Daar neem ik niet over naar.
1: Ik ben natuurlijk nogal een beetje een individualist.
3: Ja, maar ik vind het wel een sympathieke beweging, laten we het zo zeggen. Ik moet het ook wel sympathiek vinden, want anders dan deugt het andere natuurlijk niet.
1: Nee, maar je zult ook nooit deel uitmaken van een beweging, bedoel ik.
3: Nee, ik heb ook
1: dat
3: nooit...
1: Dat ben je veel te veel Einzelgänger voor.
3: Ik heb ook nooit deel uitgemaakt van Provo of zoiets. Hmm. Of wij hebben ook nooit meegedaan aan de Flower Power. Dat is ook helemaal aan mij voorbij gegaan. Daar vond ik eigenlijk ook helemaal niks aan. Er waren wij veel te veel... wat moet je zeggen? Wij waren meer beatniks of zoiets. Gewoon een beetje... Ja, wij hoort meer... Mijn generatie hoort meer bij de... Hoewel dat... Ook dat ze wel vrijheidslievende mensen waren. Meer afdeling Jack Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg en zo, dat soort mensen. Die dan anders wat van vrijheid zochten.
1: Ja, maar dan zit hij toch ook wat meer in de bijna in de wat anarchistische sfeer van geen leiding en al dat soort gedoe erbij.
3: Ja.
1: En dat hij hierbij natuurlijk bij dit verzet, heel nadrukkelijk wel.
3: Dit moest wel georganiseerd worden, want dat kon je gewoon niet, dat kan je individueel nooit doen. Ik bedoel, een eenling die heeft niks in de melk te brokkelen. Maar hier gaat het over massa's mensen dus. En het is natuurlijk wel, het is een goede beweging geweest. Ik vraag me trouwens af wat er van overbleven is.

0: Robert Pete Williams, man die ook voldoende ervaring heeft met het in onvrijheid deurbrengen van zijn tijd.
1: Ja, ja, ja, die heb ook redelijk vaak, die heb ook gezeten. Hè?
0: Ja, ja.
1: En bovendien, dit was in de gevangenis opnomen.
0: Dit is opnomen in de Angola State Prison, dacht ik, ja?
1: Ja, ja, ja. De heer Oystritz, die... Oyster, Harry Oyster.
0: Harry Oyster, ja.
1: Ja, die heeft het opnomen, ja. Op het R. Hooley label.
0: 1959.
1: Ja.
0: Buiten,
1: ik kan... Het zijn twee cd's, volume 1 en volume 2.
0: Ja.
1: Voor de echte lustra's, jongens, van de blues. Robert Pete Williams is voor mij één van de allergrootste.
0: Hele goeie. We gaan weer naar het museum, het Civil Rights Museum in Memphis. De strijd van de zwarte bevolking voor gelijkberechtiging door zo. Wat me trouwens wel opvalt dat hier toch vrij veel blanke bezoekers hier, hè?
1: Ja, dat vond ik in tegenstelling tot de Sun Studios, vond ik dat hier veel mensen komen die dat toch schijnbaar, dat toch een gedeelte van de Amerikaan dat wel wil, dat toch een hele verschrikkelijke daad vond. Ja. En dat niet alle Amerikanen super rechts bent natuurlijk, dat blikt daar dan toch ook alweer uit.
0: De Freedom Bus, nou dat kan je er maar niet in zitten toen.
1: Ja, die is helemaal uitbrand en bekogeld en daar hebben ze volgens mij molotov cocktails in gehoord. Het zou wel over die rellen in Chicago gaan, denk ik, of niet?
0: Ik kan het zo niet eens zien. Het gekke is dat later in de muziek vaak de blanken er nogal over gezongen hebben.
1: Ja, New York en zo, ja, Crosby, Stills en Nash. Stills. Een heleboel mensen hebben daarover gezongen. Ja.
0: Er bent dan nogal wat vermoord in Amerika.
1: Ja, maar dit is een rival country, hè? Ik bedoel, dat is toch een beetje het. Dat is een beetje het cultuurloze van dit land, vind ik. Als het dan al cultuur is, dan is dat een onderdeel van die cultuur. Vind ik een slechte zaak.
0: Ja, dat iedereen met wapens loopt.
1: Ja, vind ik een hele slechte zaak. Als je dat niet kunt opbrengen om dat op een gegeven moment af te schaffen, dan als angst zo'n slechte raadgever is, dat je de geweren op na moet houden, vind ik dat je verkeerd bezig bent.
0: Birmingham, daar is ook een liedje over gemaakt. Ja? Zei Birmingham, daar is ook nog een liedje over gemaakt.
1: Birmingham.
0: Ja, niet van Randy Newman, maar ik weet niet van wie anders.
1: Ja, dit is een cel waar Martin Luther King... Die is gearresteerd in 1963. En he was placed in isolation, in isolatiecel dus. En Robert Kennedy die heeft ervoor gezorgd dat hij vrij kwam.
0: En die is later zelf doorgescheurd.
1: Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja.
0: Misschien uit die foto's door ziet.
1: Ja.
0: Het lijkt wel alsof er een oorlog voert wordt, alsof er een belegering aan de gang is.
1: Het lijkt wel wat op Oost-Duitsland of zoiets. Of die Chinezen op het Rode Plein, hè, die zo'n opstand neerslaan.
0: En dan net over 30 jaar geleden, Harry.
1: Ja.
0: Hier in Mississippi.
1: Ja, ja. Kijk, dit vind ik natuurlijk, dit is wel mooi. Dit beeld. De United States Marshal Service. Dus dat betekent dat. Dat de sheriffs en dergelijke sinds 1789 niks met de laws gedaan, met de wet gedaan hebben. Zich niks aantrokken van orders van officieren van justitie. De constitutie of de grondwet van de Verenigde Staten gewoon ignored. Hè? En gewoon niet deed wat ze eigenlijk moesten doen. Dat is dus een heel slechte zaak geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die planters die op een gegeven moment niet wilden dat in Clarksdale een high school voor zwarten kwam. En maar zorgden dat het in Cleveland kwam, omdat je die zwarten beter dom kon houden. Hmm. Zo hebben deze mensen gewoon de wet gewoon genegeerd. En, nou ja, ook eigenlijk allemaal uit een soort van angst. ik denk ook een soort van angst van, ja, dit moeten wij niet. Het zal verkeerd kunnen aflopen met die mensen erbij en ja, het is toch vaak een slechte raadgever.
2: We gaan hem bomen kijken. We gaan hem kijken bij de Kamer van Kingen, dan, dan doet wij het ertoe.
1: Staking van de vuilnismensen, onlangs nog in Amsterdam trouwens, maar nou hier in de 60e jaren en dan zie je de National Guard daarmee getrokken bij je net voorstaan. Dat leek ook een bikkelharde confrontatie. De mensen hebben allemaal een bord in de hand van ik ben een man. Wij zijn mens. We willen goed betaald worden. Met volste recht natuurlijk. Nou, dan krijg je de National Guard tegenover je.
2: Dat was de reden ook dat Martin Luther King hier kwam, hè? Om hun te ondersteunen.
1: Ja.
2: Loop met hem naar binnen toe, daar zo. Even rustig praten.
1: Nou, we zijn nu in de kamer waar Dr. King vermoord is. We hebben ook hier niet filmen uit respect. En ja, dat is toch een historische plek. Het bed ligt nog net zoals hij eruit kwam is. Hele entourage. En ja, daar word je toch niet echt vrolijk van.

0: Dit is ook muziek van een echte original.
1: Ja. Fred, Mississippi, Fred McDowell.
0: Ja. Yeah.
1: En Fred die komt ook alweer uit op het R. Hooley label van Dr. Harry Oyster. Ja, ook een beetje tussen de blues en de gospel in.
0: Ja, yeah, yeah, dat is ook het grappige op deze cd ook. Good Morning Little Schoolgirl, daar zie je ook. De eerste deel, de eerste 11 nummers, dat is blues. En dan krijg je een stuk of 11, 12 church songs.
1: Ja, het is toch wel heel... Ze hinken dat toch wel vaak op twee benen. Hè?
0: Ja, maar Martin Luther King was dat natuurlijk ook zo. En de ja. Dominee Ebenezer, zijn opvolger. Ze zaten ook een beetje in tussen de kerk en de straat,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, je hoort het heel vaak terug. Ik bedoel, ook in de muziek van bijvoorbeeld Ray Charles. Dat is ook jazz en blues. En dan toch ook weer een beetje gospel en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En toch konden ze er ook niet... Ze wilden het niet, maar ze konden er ook niet helemaal lust van komen.
0: Blijkbaar niet, nee. Hey. Jan is er straks over Jack Kerouac en over Corso en over William Burroughs.
1: Ja, Ginsberg en al die mensen.
0: Ja, meer de looners.
1: Ja.
0: De mensen die niet in de massabeweging opgingen, maar die voor zichzelf bezig waren. Nou, we zijn in St. Louis geweest en een van de grote kerkhoven daar, zo, dat is het Belle van Fountain.
1: Ja.
0: Belle Fountain Kerkhof was dat, hè?
1: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee kerkhoven naast elkaar. We konden dat toen helemaal niet, op een of andere manier, we wisten niet hoe we daarbij...
0: We zaten met sporen en zo en
1: ja.
0: Heel gezuik en een heel gedoe. Maar uiteindelijk, we kwamen wel terecht op het kerkhof waar als William Burroughs begraven lag. Alleen nog, ja, dan moet je zo'n graf nog wel vinden.
1: Wij zoeken hier naar het... Naar het graf van William S. Burroughs, die schrijver u de Beat Generation. En wij zijn hier op het Bellefontein Kerkhof Memorial. En op de splitsing van Lake Avenue en Vale. Dan met volgens ons boekje met daar liggen William S. Burroughs, The Inventor of the Mechanical Adding Machine.
0: De honden zijn zo'n granieten ding.
1: De precursor of the computer. Another Burroughs is also buried here. The Beat Generation writer William S. Burroughs, who died in 1937. His unmarked grave is to the right as you face the obelisk.
0: Nou, zou die kant is oplopen.
1: Dan zal je hier kunnen liggen.
0: Maar wat is een granieten... Ik denk dat die met die ronde ballen erop is.
1: Nee, de obelisk is zo heen.
0: Misschien is er die wel.
1: Ja. En dan heb je daar ook nog een obelisk.
0: Sorry? Ja, oké.
1: Okay.
0: We are leaving.
1: Are you familiar with this? Do you know where the writer William S. Burroughs is situated?
2: Obelisk right there.
1: Yeah, that's the one of the computer, but the writer.
2: He's there also.
1: He's there also.
2: And his father.
1: I thank you very much indeed.
2: Yeah, some people were here the other day wanted to see that, but they were in such a big hurry that the director wouldn't let them.
1: Okay, we'll be gone at 5. Was zijn vader. En die meneer vertelde ons hier dat. Dat is eigenlijk die meneer Burroughs was. Ja, dat is eigenlijk de uitvinder van een addingmachine, maar ook de voorloper van de computer heeft die meneer gevonden, die meneer William S. Burroughs. En hij ligt hier, de schrijver, die ligt hier ook vlakbij. Nou ja.
0: Als het goed is, ligt hij er rechts van, hè?
1: Ja.
0: Ik
1: geef
2: je
1: de
2: exacte locatie als je wilt.
1: Ja, ik
2: kan het hier zien. New grass, right there.
1: Uh-huh.
2: Oh.
1: This?
2: Yeah, right here.
0: It's totally unmarked.
2: Yeah.
1: It's totally unmarked. He died two years ago.
2: Adopted son said that he was going to buy markers for the whole thing.
1: Yeah.
2: It was a year ago and nothing yet. Yeah. Are you familiar with Burroughs very much?
1: Yeah, I know something about him, yeah.
2: You know about the killing of a guy named David Kammerer in New York?
1: Yeah, yeah.
2: David Kammerer is out here.
1: Yeah. He's also here, yeah. I know he was a friend of writers as Allen Ginsberg and Kerouac. Jack Kerouac. And
2: Well, Kerouac was involved where he was put in jail, but his father wouldn't bail him out, the way I read it.
1: Uh-huh.
2: But his girlfriend's father would, with one condition, that they get married.
1: Yeah.
0: But why is he buried in St. Louis?
2: Who's that? A camera?
1: Burroughs.
0: Burroughs. Because Burroughs, of his father, his family?
2: His grandfather was from St. Louis. His grandfather died very young. And his father is St. Louis. And he's got a brother that's buried here in another area. So he was just a St. Louis. He grew up in St. Louis.
1: And but
2: and the school he went to is from St. Louis.
1: His grandfather or his father, he was a very...
2: He invented the adding machine.
1: Yeah, and also something which was before the computer, I think.
2: Yeah, well, his company was sold to IBM.
1: So great story, yeah.
2: But he had some money, a little bit.
1: Okay. Thank you very much indeed for telling us something about it.
0: Maar het is inderdaad gewoon die plek, je kunt het inderdaad nog zien, hè?
1: Ja, hij is dus 2 jaar geleden overleden. En dit is zijn grootvader die hier ligt, niet zijn vader. En zijn vader die is... Ja, een voorloper van, die erringmachine en een voorloper van de computer die, en die zaak die ze hadden, die Burroughs, die is verkocht aan IBM. Hm. Dus zo zie je maar weer.
0: Ik kwam wel uit een wealthy family, rijke familie.
1: Ja.
0: En dan toch, totaal...
1: Ja, hij was natuurlijk wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Hè, en die mij vertelde ook dat hij nog in een soort van moordaffaire betrokken is geweest. In New York, waar Kerouac naar voren heeft moeten getuigen dat hij niet is, heeft moeten zitten en zo.
0: Ja, ik had een wonderlijk afloop met mensen.
1: Ja, helemaal niks te zien. Maar je kunt toch zien dat het niet zo lang geleden is, dat 2 jaar geleden is, dat hij hier begraven is. Ja, toch ook een boel mensen beïnvloed. Vooral als de luisteraars daar nog belang bij hebt, dan zou ik eens een keer een boekje lezen. Dat heet Van Kerouac geschreven door Kerouac geschreven. En waar ook mede over Burroughs gaat. En dat heet Tristessa. Als je het kunt krijgen, want het is een novelle, het is een dun boekje. En het is een prachtig verhaal over Kerouac die een soort van platonische liefde heeft met een hoertje in Mexico City. En Burroughs die is op hetzelfde moment ook daar. En die leeft daar ook ergens. En Kerouac giet dan vaak bij hem op bezoek. En er wordt nogal wat afdronken en afslikt. Dus ja.
0: Gek hè, dat is een beetje een losers generation. Terwijl ze wel van goede komaf waren.
1: Nou, Kerouac was niet van zo'n rijke komaf. Dat was gewoon een Frans-Canadees was dat. Of een Amerikaanse Canadees, een zogenaamde Canuck. En die waren toch van heel eenvoudige afkomst. Burroughs dan niet, maar... Kerouac wel. Nou, dat was wat we erover wilden vertellen hier. We staan hier op het kerkhof, kan ik nog even wat over vertellen. Mensen, dat is natuurlijk iets heel anders dan bij ons. Het is net zoals alles in Amerika, het is ontzettend groot. En wat mij dan opvalt is dat er praktisch nergens bloemen bij staan. Je hebt toevallig 1 hier tegenover ons, maar verder helemaal niks. En je kunt ook gewoon met de auto's kun je over het kerkhof heen. En al die laan, of waar die mensen dan aan liggen, die hebt ook weer naam. En dat is, dat is een gigantisch uitgebreid complex. Die kunnen er wel op verdwalen. Daar binnen Oezekerk op. Die bent daar lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
0: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
1: Het is heel goed onderhouden. Dat doet die mensen waarschijnlijk ook niet zelf. Ik denk dat er veel betaald wordt of hoe dat dan precies zit. Maar, en ook de steen en de... Dit zijn allemaal obelisken hier en grote huizen en het lijkt wel soms een Griekse begraafplaats met een soort van tempelachtige ding. Grote tombes.
0: Maar ook hele gewone kleine steentjes.
1: Ook hele kleine steentjes. En ook helemaal niks. Zoals hier William S. Burroughs, de schrijver van onder andere The Naked Lunch en Junkie.

0: Vrijheid en onvrijheid, een klein beetje het thema van deze uitzending met de Civil Rights Museum, met William Burroughs. Dit was trouwens muziek van Led Belly.
1: Ja, prachtig.
0: De zwarte zanger.
1: Die ook niet altijd vrij geweest, ook nog even zie.
0: Die heeft ook gezeten, ja.
1: Ellen Lomax, die hebben toen de Rude gehaald eigenlijk.
0: In het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, daar komt ook heel wat... Er komt heel wat geweld in voor, hè?
1: Ja, dat waren harde, moeilijke tijden.
0: Rough times.
1: Ja, en ik denk ook dat die mensen het niet al te gemakkelijk hadden, maar er werd ook nogal er werd ook nogal redelijk veel dronken. En ze kwamen natuurlijk met veel verveelde mensen in aanraking. En als je dan ziet dat Henry Strong een keer in moest vallen, een hele jonge mondharmonica speler. Maar die op een gegeven moment met zijn vriendin, notabene, met zijn vriendin, een ruzie kreeg om bijna niks. En dat zien vriendin hem wou dreigen met een mes, maar door een onverwachte beweging hem toevallig in de borst stoten. Ja. En deze man eigenlijk haast in de arm in de auto van Muddy Waters overleden is.
0: Dat dan, was in Muddy's in Cadillac, geloof ik.
1: Kun je nagaan wat er gebeurd is.
0: Dat was een gek op. Ja. James Cotton, ook dat staat in het boek van James Cotton, die in een bar zit op ergens in een in Chicago. Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Cotton, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is...
0: Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Cotton, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is

0: Ja.
1: En het
0: ja.
1: kwam ook geregeld, of geregeld, maar het kwam ook verder. Er wordt hier trouwens zeer kleurrijk in beschreven dat ze, als de discussies hoog oplopen, van dat ze dan ook niet nodig hebben om elkaar een revolver of verder te zetten.
0: Ja, ze hadden allemaal een revolver. Maar zodoende gebeurde er ook niks, omdat ze allemaal in hadden. Dat is elkaar in evenwicht.
1: Dat had elkaar een klein beetje in evenwicht. Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Het verhaal van Little Walter natuurlijk, die in een street brawl, een soort van in de straat met één ruzie kreeg. En
1: shooting dice, ze waren naar Korten geweest en hij had geld gewonnen.
0: Ja, en ik kreeg van die andere een klap met een load people op mijn kop en dat zal hem eigenlijk niks markeren, maar de andere dag was puur met Little Walter.
1: Het is mooi, even naar Sprinig in slaap vallen, dan komt weer goed, maar hij was dood aan de morgen.

0: Yet I never be satisfied. I just can't keep a crying.
1: I'll Be Troubled van Muddy Waters. In het boek zit ook het verhaal over een van de gitaristen van Muddy.
2: Zo, een van zijn solo-gitaristen, Pat Hare. En dat was sowieso al een moeilijke jongen. En die schoot...
1: Zo'n opvliegend standje was dat volgens mij.
2: Ja, net als Lil Walter. Waar maar die schoot zijn vriendin.
1: Die kreeg geen ruzie met. Die scheurde eerst op het raam.
2: Ja. En toen later scheurde je neer. En toen kwam de politie. En toen schoot hij ook nog op de politie. Is gelukkig ook nog een politieagent doorschoten.
1: Ja, zeker. Direct, er kwamen twee politie's kwamen hem ophalen, zeg maar.
2: Ja.
1: En hij is gewoon schieten. De eerste die even doorschudden. En de tweede, dat is dan niet lukt blijkbaar. En hij is oppakt. En later is hij nog een keer, daar stiet er ook in. Is hij nog een keer, toen hij in de gevangenis zat. Muggen erin muurt. En muggen nog een keer naar het concert van Muddy toe. Maar toen had hij al, ik geloof dat hij kanker had of zo.
2: Ja, ja.
1: En toen heb ik me heel kort meer geleefd.
2: Dat was een hele moeilijke man, Pat Hare. Goeie gitarist overigens.
1: Ja, ja, goed, dat kan op zich natuurlijk best samenkomen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat ik dan ook nog, wat ik ook een beetje het uitlokken vind. Je had een club in Chicago, The Flame. En daar kun je soms in, betaal je $2.
2: Ja, en je kunt net zoveel drinken als je wil.

0: Hij Vredering. Nou, dan lok je het geweldig oorstuk doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Veel geweld dus. Alhoewel dat absoluut niet op een gewelddadige manier beschreven wordt in dat prachtige boek van Sandra B. Toes, Muddy Waters, The Mojo Man.

0: Opname in 1975. Born with Nothing van de LP The Muddy Waters. Woodstock album met Garth Hudson.
1: Ja, Garth Hudson van de band op accordeon.
0: Ja, en Levin Helm op slagwerk.
1: Ja, de man uit Marvel, Arkansas.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een van de bekendste wegen in Amerika, Noord, Route 66, is volgens mij Highway 61.
1: Ja, dat is also zonder enige twijfel.
0: Dat is de grote weg die vanuit het zuiden, doorheen die trouwens volgt naar Highway 51, maar die New Orleans verbindt met Chicago.
1: Hè? Ja, het gaat helemaal van boven naar beneden.
0: Ja, en dat stukje in de delta, dat is dan voor ons eigenlijk het meest bekende. Ja,
1: dat is waar iedereen over zongen heeft.
0: Ja, dat stuk van Clarksdale naar Memphis, zeg maar.
1: Ja, en waar de geheimzinnige crossroads op bent.
0: Ja. Nou, we zijn over die Highway 61 gegaan. Eigenlijk een beetje ter afsluiting van onze periode in de Mississippi Delta en Memphis. Voordat wij de grote sprong, de Way Up North, maakten naar St. Louis en naar Chicago. Dat volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Die van vandaag die weer maakt door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Rego Meijer. En met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het album Dancing Bear, opgenomen in de Commodore Studio in Salem. En de band was uitgebreid met mondharmonica-speler John Legrand uit Living Blues, QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi.

Chloe and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi. Rick Fowler uit Georgia was daar de gitarist van Fort Knox, Bombay en Bad Fun. En hij heeft een soloalbum gemaakt, Back on My Own Good Fate, met organist en pianist Randall Bramlett. Rick Fowler, Infected with the Blues.

Rick Fowler, infected with the blues. James Hunter uit Londen werd ontdekt door Van Morrison en vervolgens toerde hij als voorprogramma met Van Morrison. En het is opvallend dat Van Morrison heel regelmatig als gast meedoet op zijn albums. James Hunter, Trouble Comes Callin'.

James Hunter, Trouble Comes Calling. Cass Hawkins, dat is een blueszangeres uit Belfast, maar ze woont al ruim 20 jaar in Frankrijk en ze presenteerde haar 14e album, Coming Home. En het is opvallend dat ze steeds vaker verschijnt op Nederlandse festivals. Cass Hawkins, Feels Like Rain.

Cass Hawkins, Feels Like Rain. Hank Williams Jr. uit Louisiana bleef niet in de country-traditie hangen van zijn beroemde vader, maar hij zingt ook blues en rock. Hank Williams Jr., Out of Left Field.

Hank Williams Jr. out of left field. Corp Lund, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is nog niet tot Nederland doorgedrongen, maar intussen wel een grote naam in Canada en Amerika. En hij staat onder contract bij het progressieve Amerikaanse label New West Records. Corp Lund, Untitled Waltz.

Blunt, Untitled Walls. Bluesveteraan Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica speler, heeft een nieuwe band en een nieuw album, Blues Now. Dit is een cover van Otis Spann. Charlie Musselwhite, The Blues Never Die.

Charlie Musselwhite, The Blues Never Die. De Deslons, dat is een band uit New Orleans met zanger Dan Cutter en gitarist Riley Downing. De band is genoemd naar een straat in de wijk waar de bandleden wonen en het komt van het album Don't Let It Die. De Deslons, Try Again. Try.

De Deslons, Try Again. B.B. King nam voor zijn album Blues Summit een duet op met Etta James. Deze generatiegenoten kwamen elkaar regelmatig tegen tijdens de toeren, maar ze hadden nog nooit samen in de studio gezongen. En dat gebeurde uiteindelijk in de Arden Studio in Memphis. B.B. King en Etta James. There's Something on Your Mind.

B.B. King en Etta James, There's Something on Your Mind. B.B. King nam zijn nummers zelden met een groot orkest op. Maar dit is B.B. King met zijn eigen B.B. King Orchestra. I gotta move out of this neighborhood.

B.B. King, I Gotta Move Out of This Neighborhood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Train, dat is een band uit Sint Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Train, dat is een band.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke week denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuban and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuban and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Quarantinos, maar we beginnen met Cuban and the Blizzards. I'm So Restless.

U denkt 164. Het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willy Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Musquet en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40, volgens mij, Back Home. Cuban in the Blisters, uiteraard. Nou, dan Donna kwam de eerste LP, Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966, dat is de Desolation Blues.

old-time love, like you throw away a rag.

Ja, mooie country blues uit de beginjaren van Cuby and the Blizzard van de eerste LP Desolation. Helemaal nog in de sfeer van zeg maar Sonny Terry en Brownie McGee of Fred McDowell. De echte originele country blues. Hattie op de mondharmonica en zang uiteraard en Ilko Gelling op de akoestische gitaar. We blijven in dezelfde periode eigenlijk. We hebben het over oktober 1966. Toen kwam de single uit Richard Corey, een bekend Amerikaanse stuk, met op de achterkant You Don't Know.

Jawel, met blazers en al. Cuby and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk, tiet veel wat aan de werk. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar net de overkant van de Mississippi, bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen weer. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need.

Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Het is blues. Dan hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan. Uit 1976 van de LP Desire. Het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe CD van Tom Jones. Jawel. Tom Jones, die zanger uit Engeland, die al meer dan 80 jaar is. Die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar het met begund is. Later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt. En zijn laatste CD is echt een hele leuke, hele goede CD. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones' One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nieuwe CD van Tom Jones, Surrounded by Time. Nou, voor het origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem. Ja, ik vind het of het nog wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violiste speelt er een belangrijke rol bij. En dan word ik wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Nou ja, dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen nu een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het op het album Dreamland in 2002. The White Stripes hebben het ook opgenomen. Rosie McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café.

De derde versie van de One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blitzes. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos, dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken en allerlei mensen erbij betrekken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zullen wel twee Italianen wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebben allerlei mensen erbij gehaald om door aan de mitte waring. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van The Lovin' Spoonful. The Leavin' Trunk.

Leaving Trunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blizzards. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot mee te worden is, beroemd mee te worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het nu 2000 was. Maar dit is de versie, uit 1967, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In 2000 is het nummer nog een keer opgenomen op de CD Hotel Grollo. Maar toen was het Daniel Loewis op gitaar. Maar in dit geval is het gewoon de originele bezetting van Cuban and the Blizzard uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. En dat is het nummer waar als de theaterproductie, de muziektheaterproductie, eigenlijk ja, nog vernoemd is. So Many Roads. En het idee daarachter is dat het leven van Harry Musquet heeft vulde te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads. Van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musquet So Many Roads, die is in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica-speler, dat hij uit Cuby and the Blizzards gegaan is, of eigenlijk eruit gezet is, omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden, deze geweldige, super mondharmonica-speler. En Last Minute Flight, dat giet eigenlijk over Jean Lagrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die stiet op de CD Boom Boom Bang 2003, Cuby and the Blizzards met The Last Minute Flight.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De meeste bluesartiesten uit Mississippi trokken naar Chicago. Maar Eddie Burns koos voor Detroit. En daar nam hij platen op onder de naam van Big Daddy, Little Eddie, Big Ed en Eddie Guitar Burns. In 2012 is hij overleden. Hij werd 84 jaar. Eddie Burns, Lonely Man Plea.

0: wonder, baby.
1: Eddie Burns, Lonely Man, Plea. De onlangs overleden country-legende Kenny Rogers loopt vandaag zijn rode draad door het programma. En Kenny Rogers gebruikte altijd de beste studiomuzikanten tijdens opname. Maar live liet hij zich vanaf 1976 begeleiden door de band Bloodline. En deze band bleef hem trouw tot en met de Farewell Tour in 2015. Kenny Rogers, You Send Me.

Kenny Rogers, You Sent Me. Willie Kent, dat was een basgitarist uit Sunflower County in Mississippi. En hij ging uiteraard naar Chicago om carrière te maken, maar tot zijn 50ste moest hij noodgedwongen als vrachtwagenchauffeur werken en in de avonduren als basgitarist optreden, omdat hij doodgewoon niet van zijn muziek kon leven. Na zijn 50ste werd hij pas beroepsmuzikant, en toen was hij de basgitarist bij Fenton Robinson, Eddie Clearwater, Carrie Bell en John Little John. En hij was de huis band in de bluesclub van Ma Bia. En die band van hem die heette Ghetto. Willie Kent, I Had a Dream.

Willie Kent, I Had a Dream. Kenny Rogers was ook succesvol als acteur. Hij debuteerde in 1982 in de film Sixpack en hij zat in de succesvolle tv-series The Gambler, Christmas in America, Coward of the County, The Real West. En hij was ook nog eens een keer een talentvol amateurfotograaf. Er verschenen 2 prachtige fotoboeken van hem. Kenny Rogers, America en Your Friends and Mine. Kenny Rogers, Unchained Melody.

Kenny Rogers, Unchained Melody. En de uitvoering van Bobby Hatfield van The Righteous Brothers zal nooit overtroffen worden. Robert Ward uit Loudersville in Georgia maakte deel uit van The Ohio Untouchables. En die band was genoemd naar de tv-serie The Untouchables. En later gingen ze verder als The Ohio Players. Maar toen werd hij studiomuzikant bij Motown Records. In de jaren 90 maakte hij een comeback en in 2008 overleed hij op 70-jarige leeftijd. Robert Ward, New Roll Soul.

Robert Ward, New Roll Soul. Kenny Rogers was ook nog zakenman. Hij bezat in Amerika zijn eigen fastfoodketen, Kenny Rogers Roasters. En hij was eigenaar van Gambler Car Racing in Hendersonville in Tennessee. En daar fabriceerden ze racewagens. En deze racewagens wonnen hele grote wedstrijden in Amerika en Australië. Kenny Rogers, When a Man Loves a Woman.

Kenny Rogers, When a Man Loves a Woman. Lurie Bell uit Chicago, dat is de zoon van mondharmonica-speler Kerry Bell. Hij was eerst gitarist in de band van zijn vader en later bij Eddie Clearwater, Big Walter Horton, Eddie Taylor en Coco Taylor. En toen begon hij samen met een andere mondharmonica-speler, Billy Brands, de band The Sons of the Blues. En intussen heeft Lurie Bell al 12 soloalbums gemaakt. Got My Eyes on You.

0: Lurie Bell, Got My Eyes On You. Don Slitz schreef het nummer in 1976 en toen was hij pas 23 jaar. 2 jaar later nam Bobby Bear het als eerste op, maar dat was slechts een albumtrack. Johnny Cash zette het ook op een album, Gone Girl. Maar Kenny Rogers coverde het nummer en toen werd het een nummer 1 hit in Amerika en een hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Spanje en Engeland. Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Good Souls, Better Angels van Lucinda Williams is het album van deze week. En muziek is erg smaakgevoelig. En dat geldt zeker voor de manier waarop Lucinda Williams zingt. De iets wat luie, zeurderige sound wordt niet door iedereen gewaardeerd. En je moet echt naar haar leren luisteren. Lucinda Williams, Shadows and Doubts.

Lucinda Williams, Shadows and Doubts. Meteen nadat hij de First Edition verliet, scoorde Kenny Rogers een hele grote internationale hit met een verhaal over een man in een bar in Toledo. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada, Engeland en Zuid-Afrika, maar het werd ook nog eens een keer een grote hit in Ierland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Kenny Rogers, Lucille.

Kenny Rogers, Lucille. James Jancy Jones uit Arkansas noemde zich als bluesgitarist Tail Dragger. En hij zat jaren in de gevangenis nadat hij een andere bluesartiest, Boston Blackie, na een optreden vermoordde omdat de heren een meningsverschil kregen over geld. In 2012 verscheen zijn laatste album. Hij is intussen 79 jaar. Tail Dragger, My Woman Is Gone.

Fail Dragger, My Woman Is Gone. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. Kenny Rogers scoorde een grote hit met een nummer dat hij schreef over zijn neefje Tommy. Dat was een jongen met pacifistische principes en die werd niet serieus genomen door zijn omgeving. Hij werd weggezet als een softie in een land waar bijna iedereen een wapen draagt. Maar dat kwam omdat zijn vader hem op zijn sterfbed in de gevangenis duidelijk had gemaakt dat Tommy niet dezelfde fouten moest maken als die hij had gemaakt. Het werd een nummer 1 hit in Canada, Engeland en in Amerika en een top 10 hit in Nederland. Kenny Rogers, Coward of the County.

0: Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het heerlijk avondje, dat is weer achter de rug. Net een beetje het interbellum tussen Sinterklaas en de kerstdagen. Tijd voor lekker muziek. Internationale bluesmuziek in Americana. Van onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie and the Rodeo Kings uit Canada. John Mayle, nee, single van John Mayle. Maar we beginnen met Johnny Nicholas van CCD. Mistaken Identity, She Stole My Mojo. She stole my

Mojo. She Stole My Mojo. Johnny Nicholas van de CD Mistaken Identity. Man met een hele ervaring. Hij speelde vroeger in de band Asleep at the Wheel. En dat was wat meer een western swing band. Maar dit is echt het geluid van zijn geboortestreek South Louisiana. Dat swampige, dat zit er heel duidelijk in. Uitstekende CD. Johnny Nicholas, Mistaken Identity. Blues uit Oostenrijk, jazeker, dat kan ook. De Mojo Blues Band, die komt uit Wenen. Allemaal een man die al jaren in de muziek actief bent, vanaf de 70e jaren al. Meer dan 40 jaar speelt ze in deze band. En daarvan is de CD uitgekomen, de CD Shut Down. En we blijven een beetje in de sfeer van het bijgeloof. De Voodoo Woman.

Jazeker, wel aardige muziek. Voodoo Woman van de Mojo Blues Band uit Oostenrijk van de CD Shutdown. Maar omdat de zing van het hemel bestormende muziek is, nee. Live denk ik, een hele goede band. De Mojo Blues Band. We gaan naar Australië, wel naar Amerika, Australië, nee, Oostenrijk en nu Australië. Mitch Dean, die komt uit Australië. Hij speelde vroeger in de band die heette The Flood. Dat was in Australië een van de bekendste roots muziekbands. Speelde hij in samen met Kevin Bennett en James Gillard. Die James Gillard die speelde nou ook bij Mitch Dean en Peter Bennett of Kevin Bennett die zingt solo in het volgende stuk van de nieuwe CD. Titelstuk ervan, Holding Back the Levee.

Muziek uit Australië, Mitch Dean van de cd Holding Back the Levy. Ja, muziek uit Australië, wat denk je daar aan? Dave Hall, de blues rock man, of de Easy Beat, heel vroeger. Easy Deasy natuurlijk, de hard rock. Maar het komt nog het beste in de buurt van de Little River Band. Door klinkt het wel een beetje nog. Dit is de muziek van Mitch Dean. Afgelopen augustus overleed Justin Townsend Earl aan een overdosis drugs. Helaas in zijn familie geen ongebruikelijke gang van zaken. Althans, het overlijden, dat is dan wel ongebruikelijk. Maar zijn vader was Steve Earl, ook een stevige gebruiker. Maar die leeft nog. Die komt volgend jaar uit met een nieuwe cd. En dat is een eerbetoon aan zijn zoon. Beetje wrang eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd. De cd die heet gewoon simpelweg GT, Justin Towns. En de opbrengsten die gaat naar een fonds wat voor de dochter van Justin Towns Earl is. Voor Etta St. James Earl. Waarschijnlijk even niet al te veel naarladen, want zo'n hobby die kost nogal wat geld. Een eerbetoon aan Justin Towns Earl in de uitvoering van Steve Earl met Harlem River Blues.

mooi gospelslot aan deze uitvoering van de Harlem River Blues. Het origineel van Justin Towns Earl, maar nu in de uitvoering van Steve Earl en de Dukes. En dat is een voorproefje van de nieuwe CD GT die begin volgend jaar uitgiet komen. Nou, ook nog een nieuwe CD die naar moet komen is die van John Mayall. De man die op 29 november 87 jaar geworden is. Jawel, 87 jaar. En nog steeds actief op het podium. Die CD die is er nog niet, maar hij zit niet stil. Een nummer van Bobby Rush heeft hij opgenomen en als single uitgebracht. John Mayall met I'm Good As Gone.

John Mayle. Als de haan in de vroege morgen kraait, dan draai ik de deuren achter mij dichten. I'm good as gone. Het gaat dus over de liefde. Niet over John Mayle zelf. Hij stapt nog lang niet uit de lim. Die man die blijft maar doorgaan. Mooi gitaarwerk trouwens van Buddy Miller en Carolyn Wonderland op deze nieuwe single van John Mayle. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie Dixon uit 1959, maar vooral bekend te worden door de uitvoering van Howlin' Wolf. En hoe kwam ik daarop? Nou, door een nieuwe cd van Annie Piper. Annie Piper is een gitariste, zangeres, gitariste uit Australië. Die ondertussen verhuisd is naar Amerika, naar Oregon. En dit is een nummer van de eerste cd die ze uitgebracht heeft in Amerika. Sinds hij in Amerika woonde, cd Blow Up Doll. Heur versie dus van Built for Comfort.

Built for Comfort, Annie Piper van de cd The Blow-Up Doll uit 2020. Het origineel dus uit 1959, toen nam Willie Dixon het op, die het ook zelf schreef. Maar ik kies voor de versie uit 1963 van Howlin' Wolf. Dat is de meest bekende worden en die heeft denk ik ook de meeste invloed gehad, ook heel veel navolgingen kreeg. Maar dat kwam denk ik ook een beetje omdat Howlin' Wolf, dat ook een... Ja, een opmerkelijk persoon was Chester Arthur Burnett, zo heette die in het echt. Geboren in White Station in Mississippi in de buurt van Aberdeen. Een hele grote man was het, 1,91 meter en hij woog wel 136 kilo. Hij had schoenmaat 48 en zijn optredens, ja, dat was zijn sterke punt. Hij kreeg elke zaal, die speelde hij plat met zijn muziek, met zijn blues. Built for Comfort.

Howlin' Wolf met zijn Built for Comfort uit 1963. Nou, nog een derde versie. En dan kiezen we voor een wat recentere, uit 2006. Ik kwam die ting op een cd met allemaal muziek uit Louisiana van een zangeres, Susan Owens. Niet een heel bekende, maar in die contrein, in de omgeving van New Orleans, Baton Rouge, zeg maar die omgeving, door is ze wel bekend, speelt ze nog steeds. En dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. Tinging the Hump. Built for Comfort van Susan.

De derde versie van Built for Comfort van Susan Owens van de cd Tinging the Hump uit 2006. Cd trouwens die geproduceerd was door de voormalige drummer van Loggins in Messina, Merel Brugante. Daarvoor Howlin' Wolf met het origineel uit 1963. Nou, het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar Howlin' Wolf de meest bekende. En we beginnen met Annie Piper. We gaan naar Alabama. Dat is typisch zo'n gebied waar, in het zuiden van Amerika, waar Trump altijd heel veel aanhang had en nog steeds heeft. Want het is een tamelijk armoedig gebied met heel veel mijnbouw die vaak verloren is, waar weinig meer van terecht te komen is. En uit die wereld komt ook Drayton Farley, een man die door ook over zingt dat die American Dream lang niet voor iedereen weggelegd is. Dit is van een single die uitgekomen is van hem. Staat of een single, eigenlijk een EP waar een aantal nummers op staan. Maar dit is een van de mooiste. The American Dream.

Ja, poor shit in American Dream. Dat is wat Drayton Farley over zong van zijn nieuwe EP Sweet Sudden Sadness. Prachtige CD, nee, een EP moet ik zeggen, EP. Extended Production, dus 6 nummers staat erop. En Jerry Joseph, daar gaan we naartoe. Jerry Joseph, een man die geboren is in 1961 in Los Angeles. En ja, die eigenlijk niet al te best deugen wil. Dus in Olders ook op een kostschool gezet worden in Nieuw-Zeeland. Maar toen weer terugkwam, ook allemaal gedonder met hem. Ik kwam in de bak terecht. Maar uiteindelijk is het wel een hele goede componist geworden. Waar andere mensen ook zeer lovend over ben. Onder andere Jason Isbell en Patterson Hood van de Drive-By Truckers. Die loopt weg met deze Jerry Joseph. Er is een nieuwe cd van u te komen. En die cd die heet The Beautiful Madness. En door van het nummer I'm in Love with Hiram Black.

Ja, dit noem ik de echte Amerikanen. Jerry Joseph van de CD The Beautiful Madness met I'm in Love with Hiram Black. Naar Canada. We zijn al in Amerika geweest, in Oostenrijk, in Australië. We gaan naar Canada. Blackie and the Rodeo Kings. In Harris Blues al vaker muziek van gedraaid, want het is uitstekende muziek. Drie mannen die samen deze band vormen. Colin Linden, Stephen Fearing en Tom Wilson. Het was eigenlijk een gelegenheidsband en ze zullen het één keer doen, maar zoveel succes dat ze dat nog maar vaker gedaan hebben. En door is weer een nieuwe serie van u te komen. King of This Town, The Blackie and the Rodeo Kings. The

titelstuk van de nieuwe CD van Blacky and the Rodeo Kings, King of This Town. We gaan weer naar Amerika, Oregon, het noordwesten van Amerika, de buurten van Seattle, die komt rijden, zeg maar. Dat zit nog wat noordelijker trouwens. Daar komt Lloyd Jones, die komt over vandaan. En daar komt ook andere bekende mensen vandaan. Robert Gray, Curtis Salgado. Nou, dat wereldje van die Northwestern blues scene. Dat is Lloyd Jones, een van de mensen van een van de founding fathers, zoals dat dan heet. Heeft een mooie cd gemaakt, Tennessee Run. En door op een duet met Delbert McClinton. Everybody's somebody's fool.

Lloyd Jones en Delbert McClinton met Everybody Somebody's Fool van de CD Tennessee Run. Harris Blue, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Ruben Ester. We hebben toe aan het laatste nummer. Dat is van een voormalige hoogleraar en strafpleiter, George Bisharat, bekend onder de naam Big Harp George.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Love and Spoonful, dat was de band van John Sebastian uit New York. Do You Believe in Magic was de debuutsingle en dat werd meteen een top 10 hit. Vervolgens scoorde de band een wereldhit met Summer in the City. En dit is een eerbetoon aan de geweldige studiomuzikanten in Nashville. En ook dit nummer werd een top 10 hit. The Love and Spoonful, Nashville Cats.

The Love and Spoonful, Nashville Cats. De Ghostin Brothers, dat zijn Rex en Vern Ghostin uit Alabama. Ze speelden ook met Chris Hillman in The Hillman en met Clarence White in de Kentucky Colonels. De Ghostin Brothers, Tell Me.

Ghostin Brothers, Tell Me. Bobby Gentry uit Mississippi verhuisde na haar wereldhit Ode to Billy Joe naar Los Angeles en daar nam ze een nummer op van Pat en Lolly Vegas. En dat waren twee leden van de Indianenband Redbone. Het nummer werd overigens ook opgenomen door P.G. Proby en Tony Joe White. Bobby Gentry, Nicky Hookie.

Bobby Gentry, Nicky Hokey. De Monkees die werden altijd neergezet als een onbeduidend popbandje. En ze maakten een kinderachtige tv-serie. En dat was niet helemaal onjuist. Maar er werden wel de beste songwriters van Amerika opgezet. En in de studio speelden er louter topmuzikanten op de platen van de Monkees. Want tijdens de opname van dit nummer wat we nu gaan draaien was alleen Michael Nesmith als zanger aanwezig. Want de Monkees speelden nooit op hun eigen platen. De Monkees, What Am I Doing Hanging Round?

The Monkees, What Am I Doing Hanging Around? Bob Dylan maakte zijn album John Wesley Harding in Nashville met plaatselijke studiomuzikanten. En er verschenen covers van het volgende nummer van Robert Palmer en UB40. En dat werd een grote hit. Judy Rodman had er een country hit mee. En Norah Jones maakte een jazzy uitvoering. Maar dit is het origineel van Bob Dylan. I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. De heren begonnen als The Hawks. En dat was de begeleidingsband van zanger Ronnie Hawkins. Later waren ze de begeleidingsband van Bob Dylan. En toen verhuisde het hele gezelschap naar Woodstock. Daar gingen ze wonen en ze gingen verder als The Band. Livon Helm, een drummer uit Arkansas, en vier Canadezen. En op 1 juli 1968 kwam het debuutalbum uit, Music from Big Pink. En dit was de debuutsingle. En die haalde de 60ste positie op de Amerikaanse hitparade. The Band, The Weight.

The Band en The Wait. The Birds scoorden een hele serie grote hits met Bob Dylan covers, maar er zat ook wel eens een missetje tussen. Dit nummer verkocht heel teleurstellend en bleef steken op nummer 74 in de Amerikaanse hitparade. Later verschenen er nog wel covers van de Engelse Unit 4+2 en van Garth Brooks, The Birds, You Ain't Going Nowhere.

The Birds, You Ain't Going Nowhere. De Bo Brummels, dat was een succesvolle band uit San Francisco rond gitarist Ron Elliott en zanger Sal Valentino. Voor het album Bradley's Barn ging het hele gezelschap naar Tennessee, maar het was wel meteen het laatste album van de band. De Bo Brummels, Turn Around.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Classic Album Selection van Cream is het album van deze week. Er verscheen een hele aantrekkelijke box van de legendarische band met 4 prachtige albums. En voor de mensen die deze albums nog niet hebben, is dit de ideale gelegenheid om ze alsnog te kopen. Cream, White Room.

Cream en White Room. Doug Dillard en Gene Clark runden een band in Carolina, waar ook Bernie Leadon uiteindelijk deel van uitmaakte. En hij schreef dit nummer met Gene Clark samen. En later verscheen het nummer ook op het debuutalbum van The Eagles, waar Bernie Leadon toen deel van uitmaakte. Doug Dillard en Gene Clark. Train leaves here this morning.

Doug Dillard en Gene Clark. Train leaves here this morning. De broer van Doug Dillard, Rodney Dillard, die had ook een band vanuit Missouri. Runde hij de Dillards en dat deed hij met Herb Peterson. En het was van oorsprong een bluegrass band, maar ze waren min of meer overgestapt naar de wat commerciëlere country rock. En Elton John was hun grootste fan. Wanneer Elton John door Amerika toerde, dan nam hij de Dillards altijd mee als voorprogramma. The Dillards, Nobody Knows.

The Dillards, Nobody Knows. Richie Fury en Jim Messina begonnen naar Buffalo Springfield, een nieuwe band met Rusty Young en Randy Meisner. En deze Randy Meisner die zou al snel weer overstappen naar de Eagles. Maar de nieuwe band heette Poco, Picking Up the Pieces.

Poco, Picking Up the Pieces. Doug Sam uit San Antonio, Texas, had al twee geweldige hits gehad met de Sir Douglas Quintet, Mendocino en She's About a Mover. Maar toen ging hij solo, alleen zijn trouwe organist Augie Myers was op iedere plaat van Doug Sam van de partij. Doug Sam, At the Crossroads.

Doug Sam at the Crossroads. Gram Parsons en Chris Hillman verlieten de Birds en begonnen samen een nieuwe band. En ze schreven ook samen dit nummer, The Flying Burrito Brothers, Sin City.

Flying Burrito Brothers, Sin City. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Harry Knecht die coördineerde de playlist. Bobby Charles schreef als qua jongen al de wereldhit See You Later, Alligator. En hij ging vanuit Louisiana naar New York om daar een album op te nemen met Garth Hudson, Rick Danko en Levon Helm van de band. Bobby Charles, Tennessee Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja.
2: Dat ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Muskee prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zeiden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens na.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. En, ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar in de bocht
0: komt. Wij lopen hier dus...
1: Dat het land van de boze geest, duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn... En dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet. Dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen, want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Bernd vertelt dus net dat het een... Heel, eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, het is nu ongeveer een uur of 8:30, 9:00, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doorstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
1: Niet meer. En... Dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschap geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes verder lopen?
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die... schilderijen. Dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja,
1: dat zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want... Dus jij en Doek?
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Want jij bent ook een schilder die er niet verschuurt om te zeggen van... Als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Maar dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die... En dat doe ik dan ook... Ja, soms dan zet ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je af, en dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je af...

0: Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht en met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
1: Ja.
0: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan, want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment, dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal, daar klopt het niet mee. Dus dan moet je, dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is, dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus.
2: Taking it easy.

0: Jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgegroeid.
1: Ook ja.
0: Was dat ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook

0: arme. Dat was natuurlijk ook geen rijke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de heftige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dagen met die dikke bel voor de eg, die aardappelrang bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ook al als 7-jarige leeftijd achter de mule liep.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
0: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel, want ik moest met hem werken. En dat ik er niet goed voor was, dat was een koppig.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik zei dus, Max, ik weet nog wel, die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo'n half uur midden op dat land. En dan keek ik om me heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de eg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets. Op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden.
0: Patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dan had mijn oma Harm die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Het geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: Ja. En dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten met jou wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren, werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoef je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwilkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield oom Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ry Cooder van het Cajun Museum.
0: Ja, Flaggo Jim Innes.
1: Juist, die sfeer, dat is iets...
0: Dat is natuurlijk, dat kon je natuurlijk niet meer tegen.

0: Je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt, ja, ook nog een tietje bij Zen. Drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag aan de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheidsworst.
1: Ja.
0: En er wordt ook heel... Er wordt ook gespoeld. Gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch... al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Dat was ook een popbandje. Maar dat staat in ieder geval nog wel... Waarin de Roadies, wat ik daar altijd... Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner... Dat het gewoon... Dat het gewoon spontaan was allemaal. En dat het loederhard gespeeld werd. En aftelden op toneel. En begin met die handel. En door. Ja. En, maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over. Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik. Verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer. Jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. Alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk... Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, wat het eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. En dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, eerst weet je niks. En dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo... Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je... Want ik denk dat jij ook zo zenkt en zoiets. Tenminste, ik heb nou die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zenkt. En hij zenkt woorden. En hij zenkt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort... En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om te schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja,
1: en wat dat nou is, laat het maar.
0: Soldaten, zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja. Iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt. En zo.
1: Precies.
0: Het succesmotief, zei Bedo om altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. En zo, ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Je bent niet zo van volksmuziek.
0: Maar ik bedoel, bijvoorbeeld in de Vado-muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, wat zij zeggen, soldaten in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ik heb daar ook wel met blues wel.
0: Ja, nou, dat heeft heel
1: duidelijk van ik hoor zo ook wel een of andere, hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard, I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag, ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, maar jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is het natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: precies.
0: Dat die, de white, ja, precies. De big boss man, the white guy never...

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest.
0: Ja.
1: Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dat denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien-aanhanger of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Nou is dat wel heel mooi natuurlijk, maar die... Maar het heet hier gewoon zo. Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel? Ja. Kijk, dat is natuurlijk
0: verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is, dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja.
1: En
0: vandaar.
1: Als het dan duister is,
0: ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... verdronken hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Hier hoor je, er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja. Precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doosbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballorij geweest, die van de Juring. En die wou dat eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: wel. Ja, precies. Maar ze vonden ze onheimisch of zo waar. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar nee. Dat je weet dan.
1: Ja.
0: Dit is. Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even op. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep lopen.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtig.
1: Ah, moet je zien dit.
0: In dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraars, dan...
1: Dat vind ik ook. Dit vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja, maar...
1: Absoluut.
0: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten, maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

0: schilder daar dus, hè, dit soort dingen. En, kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan voevelen ben met verf.
1: Nou, nee, maar aardig, lijkt mij,
0: ja, maar goed.
1: Lijkt mij een beetje eufemistisch uitgedrukt.
0: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, oh, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja, ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van, en nou zal ik dat paneel eens even vol smeren. En ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
1: Nee, de wedstrijd verloren.
0: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus, en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling, dat er een categorie mensen is die je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen niet bij hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets. Die
1: nou, worden, maar het, die worden bang. Kijk, heeft het ook wel iets.
0: Die worden een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als de maar zie. Ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk, als er maar wat gebeurt.
1: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvalt tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
0: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan een schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak aan door. En denk ik, oh, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Je kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
1: Dan zie je wel, je schildert, ja, dat is toch een soort van haai.
0: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
1: Je hebt het wel. Ja. Je moet wel hoe heet die man nog weer? Altijd zei, je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
0: Ja.
1: Echt niet zo man.
0: En niet zo oppervlakkig.
1: Nee.
0: Nee, je moet behoorlijk diep.
1: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: En je komt. En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon, je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
0: Ja.
1: En soms sta je ergens en denk je, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zitten volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké en dan klopt het allemaal neer. Ja. Maar dat is niet dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
0: Precies, ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
1: Ja.
0: Ja, zo
1: toch
0: is dat.
1: Toch een beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms.
0: Kijk, want ik neem het aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
1: Maar dat kan heel vreemd zijn.
0: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen. Uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
1: Ja, maar ik weet wel, ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze gemaakt heb. Dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
0: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die nou geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
1: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, wat heb ik daar vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
0: Precies.
1: Ja.
0: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk wat ik jou ook al vertelde. Als ik schilder, dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
1: Ja.
0: Dat ben ik kwijt.
1: Ja.
0: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks, ik loop hier maar in de hoop dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Dat is het precies. Ja.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt maar, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, jij bent gewoon zo geboren. En dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou helemaal zo is. En dat klinkt wel heel zwaar.
1: Heeft schilderen ook iets met bloed te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilderen ook iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders. Die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek. Ja. Zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zeg maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blue, echt blue hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat is, ja, tenminste, als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen, natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen, ik heb jou trouwens.
1: Het was geen easy way out. Gewoon.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ik heb trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv. Was dat toen in verband met wat jullie daar in Amen aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beert Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres Schoenmaker.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Die ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een rilling. Nou,
1: hoe is het mogelijk,
0: dacht ik bij mezelf. Ik denk, oh, wat is dit waard. Maar goed, toen waren er nog opnames, toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou en die zei van... ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben, maar.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Bij iedereen is wel wat gebeurd. En bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En jij zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt...
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan... Als ik geluk heb, overkomt me wat, en dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische...
1: Maar het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was, en die was redelijk verveeld... Maar eufemistisch, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is het misschien ook
0: er zijn redelijk veel dingen gebeurd, bij mij. Hè? Ja. Kijken, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Er zit ook in mijn jeugd redelijk veel...
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat zie je toch ook wel... Dat verleden is altijd een beetje je geweten en het komt toch ook altijd... En ook altijd een beetje de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Beert Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de...
0: Boze geest.
1: De boze geest. Ja. heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.

0: Muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Cap Mo, Rainmaker, Ry Cooder, He'll Have to Go, John Mayall van de CD Wake Up Call, I Could Cry, Gigi Kale, Call Me the Breeze, en van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering giet Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: Je staat hier aan de rand van Assen. Aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Een eindje wiederop, daar liggen Schiepen en Aanreep. En wij staan hier op een plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had zo'n mooi veld waar je dan als jonge jongen mooi kon voetballen. En dan speelde vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, de Aanriepenstraat. Aan het eind van deze Aanriepenstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Aanriepenstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen, ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was. En later, ook aan het eind van de oorlog, bij mijn oma Hans in de Molenstraat. In de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is. Dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nou even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen allemaal, kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsstraat door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis stiert. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug. Dat was ook nog wel geinig.

We staan hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen naar de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is vooral het doelein later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzengel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En ja, school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5, dat was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst aan het zitten. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan Assen West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet, niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen in Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek, dat kunnen mensen niet zien, dat is, dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar, daar woonde vroeger de familie Bloemberg, ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeenteontvanger geweest of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbalden hier. En een eentje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zeg maar zeggen. 9 jaar woonden ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik dan ook, ben ik ook opgegroeid eigenlijk.

0: Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Arriepenstraat. De Arriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Ariep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van de Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was de Weert, die was zat daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Je kreeg met de kerstdag een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de Hoekstraat daar zat Mulder. En dat was ook een winkeltje waar je van alles kon krijgen. Een beetje kogelbal en een beetje zo'n winkeltje voor... Voor van alles en zo. Ook hele goedkope sigaretten, silky en zo, en dat soort werk. En hier op de Rode Weg, dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het liep nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was, natuurlijk. Dan hier de straatje zo links, dat is de Lodewijk-Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk-Napoleonstraat, nu staat de Plein. De Plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een rasechte volksbuurt. Waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen ook... Ja, je kon overal zo binnenlopen. Dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En wat daar ook niet... Wat, zeg ik wel eens, vroeger was het ook niet best. Maar in ieder geval werd daar niet gestolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en... Dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woont hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift. Maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel. Die woont nu in Grollo. En Henny Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald. We waren een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden hebben. Die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt. En in Naar zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu... nieuwe woning neerzet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe, maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd indiaantjes speelden en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de drie weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Ja, die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. Dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: En dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie, Harry Musquet. Productie, Albert Haar. Techniek, Rego Meijer. On Route 66 tot de

0: schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Tracy Chapman uit Ohio studeerde aan de Tufts University. En deze universiteit had een eigen radiostation en daar nam ze dit nummer op. En de vader van een medestudent werkte bij een platenmaatschappij en hij regelde een contract bij Elektra Records voor haar. En haar eerste single werd een hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Italië, Frankrijk, Canada, België, Oostenrijk en Australië. Tracy Chapman, Talking About the Revolution.

Tracy Chapman, talking about the revolution. De Warm Sounds uit Londen werden ontdekt door Rolling Stones producer Andrew Oldham en hij contracteerde de band meteen voor zijn eigen platenlabel. Het nummer haalde de Engelse hitparade niet. Het was wel een top 10 hit in de Fab 40 van Radio Londen. De Warm Sounds, Angeline.

Swarm Sounds. Angeline. Pam Tillis uit Florida is de dochter van countryzanger Mel Tillis. Ze was in Nashville de zangeres van de band The High Country Swing Band. Toen verhuisde ze naar San Francisco en probeerde ze daar een carrière als jazzzangeres van de grond te krijgen. Ze was daar de zangeres van Freelight, maar dat werd geen succes. En in 1981 kreeg ze een solocontract bij Elektra Records. Intussen heeft ze 20 albums gemaakt, ze heeft 32 hits. Dit is een nummer van Jackie DeShannon uit 1963. En het werd ook nog opgenomen door The Searchers en Paul Carrack. Pam Tillis, When You Walk in the Room.

emptiness when you walk in the room. De Tremolos, dat was de voormalige begeleidingsband van Brian Poole. En na het vertrek van Brian Poole werd de band een hitmachine. De Tremolos behoorden bij de best verkopende singlesartiesten, achter de Beatles, de Monkees en de Supremes. Silence is Golden werd een wereldhit en dit was een top 5 hit in Engeland voor de Tremolos. Even the bad times are good.

The Tremolos, Even the Bad Times Are Good. Richard Manuel, Rick Danko, Levon Helm en Robbie Robinson zijn intussen overleden. Alleen Garth Hudson leeft nog, maar de band maakte tijdloze muziek. The Band, It Makes No Difference.

Buddy Guy, born to play guitar. Ian Siegel is een singer-songwriter uit het Engelse Portsmouth. En doordat er nauwelijks interesse is voor blues in Engeland, begon hij evenals de Beatles zijn carrière in Duitsland. Ian Siegel, Fallen On Down Again.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury Volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury was een cultartiest. Hij werd vooral gewaardeerd in muzikantenkringen en hij werd volop gecoverd. Dit nummer werd ook opgenomen door Ray Charles, Don Gibson, Deuce Newton, Kenny Rogers, Ray Stevens, Gene Vincent en Scott Walker. Mickey Newbury, Sunshine.

Nicky Newbury, Sunshine. Geneva Magness uit Detroit, Michigan, is het best bewaarde bluesgeheim van Amerika. In haar geboorteland is ze een grote ster, maar Europa weigert haar te ontdekken. Zowel haar vader als haar moeder pleegden zelfmoord. En als ongehuurde moeder van 17 jaar stond ze haar dochter af. En dan zing je de rest van je leven de blues. Geneva Magness, You Were Never Mine.

Geneva Magnus, You Were Never Mine. Jimmy Hall uit Mobile, Alabama, werd bekend als zanger en mondharmonica-speler van de southern rockband Wet Willie met de grote hit Keep On Smiling. Dit is een solo-opname en het nummer werd geschreven door gitarist Eddie Hinton. En hij was de gitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals en speelde op tientallen hits zijn gitaarpartijen in. Jimmy Hall, Salty.

Jimmy Hall, Salty. Lee McBee, dat is een blueszanger uit Kansas City, Missouri. Hij woonde in Chicago, Dallas en Los Angeles en in 1985 werd hij de zanger van de Texaanse bluesband Mike Morgan and the Crawl. Dit is een solo-opname van Lee McBee, Salty.

Lee McBee, Soul Deep. Mink DeVille, dat was de band van Willie DeVille. En hij bezat de gave om van een uitgekoude cover opnieuw een prachtig nummer te maken. Dit is een oude hit van Benny King. Mink DeVille, Stand By Me.

Ming DeVille, Stand By Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danielle Nicole Snieblen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trembled Underfoot. Dit is een solo-opname van Danielle Nicole, Take It All. Just

0: from the swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: We woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter. Een domineeszoon.
2: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reven ook altijd. Hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar als je die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat het is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik zei, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij, waarom zei, ligt hij daar nou onder? Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
4: Ja. Ja, aan het knerpen van de stenen hoorde luisteraar dat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
2: We doen ons best.
4: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen toch redelijk hoog was. Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Ja, of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
2: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, is een bundel woelig stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van ja, dat is toch wel vermoedelijk is het menens bij die man. Dus en dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media-aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van, er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook, het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
4: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
2: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid.
4: Yeah, yeah. Geboren in Den Haag.
2: Ja.
4: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
2: Mijn vader die was eerst nog bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken. Dit is wel interessant. Dit beeld. Dit bronzen Christus Koning beeld. Dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus op geschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
4: Ja,
2: hij heeft wel voor hetelvuren gestaan.
4: Ja. Een legerpredikant in...
2: Een luchtmachtpredikant was hij.
4: Luchtmachtpredikant.
2: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden, en hij was doopsgezind predikant, die zijn van nature dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk, dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
4: Ja, ik proef enige verbittering.
2: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze ervan uitgaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn far geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog het dialect van de streek niet sprak. Ja, dan is het moeilijkheden vragen natuurlijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik uit puur lijfsbehoud met Gronings toch maar eigen gemaakt. En toen stond ik ook meteen onder de protectie van een van die rouwdouwers die je daarvoor voortdurend op mijn kop sloeg. Dus dan, dat maakte toch verschil. Maar dan kwam je een café binnen en dan trof je dus deze inmiddels dus tot beschermheer geworden rouwdouwer. En dan zei je, hoe is dat, Pie? En dan zei hij, nou, nog niks, geen vecht nat vanavond. En dat was de avond niet geslaagd.
4: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. Dat was het dan wel.
2: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrillenmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
4: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
2: Ja. De dichter Sal van Messel, dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Van het mooie Oost-Groninger-Joods sentiment. Want Winschoten was percentsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Sal van Messel van Opoe woonde op Zuipsiedersdieke, op Hornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mee kring ze nooit. O God, waarom dust je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig als je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen is bijvoorbeeld die plaatjes. Hè, die geëmailleerde portretten. Dat is toch heel aandoenlijk?
4: Ja.
2: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bosch en zo. Dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo.

0: hoe lang ben jij daar, gebleven?
1: In dat Winschoten, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Ik ben toen naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt mij allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over Winschoten schrijven.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Dat kan.
1: Maar voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar... Heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven. Waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar...
0: Hij is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed. Maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing. Religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde... bluesy feeling? En heb je dat geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of...
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen. Het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Hè? Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan en die toch heel goed geworden zijn. Heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt, want dat je het vervult mij als dominee zo natuurlijk ook met enige trots en nederige hoofdhardij, zeg ik altijd. Dat je mensen iets kunt doen met wat je kunt. Hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat. Maar als het na de hand. Het is er ook vorm en techniek. Dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je.
0: Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja. Dat.
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, ik, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd... Als ik ervoor ga zitten, lukt me het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven-idee van... Als die bij Figenmoeder zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor, Beethoven.
0: Het Beethoven-idee van... Als die bij Figenmoeder zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor,

0: De hele nacht zitten ploeteren en dat is eigenlijk helemaal niks. Dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
1: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
0: Op die manier, ja. Namelijk die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
1: Ja?
0: Ik herinner me dat Carmichelt heeft daar een verhaal over. Hè, dat hij ook altijd is die prachtige ingeving had. Dus ik dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Dat had hij dus in die halfslaap zijn geweldig geniale inval opgeschreven. Dus onder de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst: konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Ja. Dus dat is tamelijk riskant. Maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vastzit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. He, je kunt niet zeggen, want ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dus dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
1: Nee.
0: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
1: Dat begrijp ik volledig, want we hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op. En ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen, zijn voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en er kwam een mevrouw met 1 bundel, de laatste, die geleende tijd. Ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik wil, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk. Dat is natuurlijk, als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je nog eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet bij erop. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Of verder. Dat lijkt het net of je eraan wil verdienen.

0: En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat maar zeggen, in de donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee. Dat was het natuurlijk, ja, godjes, student.
0: Het normale, ja. Toch wel een wat wildere levenspatroon.
1: Precies. Maar ik heb tamelijk geboft. Want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland en dat is allemaal prima gelopen. Dus eigenlijk, ik heb daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden, hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, nee, maar ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde, maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, we hadden het eigenlijk dat het leven toch eigenlijk ook maar een soort van tragicomedie is.
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
0: Ja.
1: Want dat is ook altijd verrassend als ik uit eigen werk voorlees. Dan maak ik tussendoor allemaal grapjes en vertel leuke anekdoten. En die mensen begrijpen dan het contrast vaak niet. Want die poëzie is, zoals je gemerkt hebt, niet echt om te schateren. En dan zeggen ze, ja, wie is nou de echte Ravi? En dan denk ik, ja, dat is een beetje onzin. Er zijn verschillende kanten aan. Alleen, er zijn maar een paar dingen die de moeite waard zijn om poëzie over te schrijven. En dat zijn dus de serieuze dingen. Nou ja, dat is even wat uitleggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
1: Ja.
0: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd, die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Zo zul je ongetwijfeld ook mensen hebben.
1: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd een onder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
0: Nee, maar misschien maar, mensen uit...
1: Ik heb veel vertaald ook. Hè, en ik vind dus veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
0: Georg Trakl, ken je die?
1: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor. Ja. Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
0: Het is een hele mooie biografie over Ein klingendes Glas.
1: Ja, ja, ja, heb ik ook.
0: Ringing Glas.
1: Ja.
0: Zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
1: Ja, precies.
2: Waarom Rilke?
1: Ja, dat was... op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb dat ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Dus ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
0: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
1: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al een jaar of 10 dood was.
0: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaien Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooie, maar goed. Ik wou zeggen, maar
0: dat
1: heb
0: je met
1: heb ik nooit gelezen.
0: Dat is zwaar, hè?
1: Dat zegt niks, maar...
0: Trouwens een furituur. En...
1: Ja, maar je mist soms het een en ander. Ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar iets te noemen.
0: Nee, vind ik ook...
1: Ik
0: heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bijna niet doorheen. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het toch...
1: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je... Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens, wat dat betreft.
0: Maar de oude Nederlanders, zoals Vondel en zo...
1: Nou, die periode. Vondel vind ik een langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het heeft prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Revius, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aangaat.
0: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
1: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. En misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Ach, aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
0: En er wordt ontzettend,
1: ontzettend veel gelezen, toch?
0: En er worden
1: ook nog veel
0: mensen zoals Notenboom en zo, die wordt toch in Duitsland ook, in Mullies en zo, wordt veel gelezen in het Duits en in heel veel
1: landen. Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, vormvaste poëzie schrijft. Als iemand dat in, ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat men vertalingen probeert. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen. Dat moest voor de Boegmessen toen. Toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van nou, waar lijkt het op? Denkt die sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken van nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem bij het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertaling ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel, hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mij fouten betrappen.
0: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
1: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
0: Ja.
1: Hè? Als je bijvoorbeeld Rielke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans, vorrei voler signor quel che non voglio. Dat vertelt Rielke. Een webs. Dat vertelt Rielke dat met ich wollte wollen, herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rielke-regel. Dat is gek, hè? Ja, ze zijn wat agressief dit jaar. Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld Ritsos heeft, dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie, ja, dat is nu ook voorbij. Hè? Mandelstam, die noemde je al, die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus, hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem, als je... Als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben dan, en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad het heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Vind ik, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat is dat weer wel.
0: Cavafis, dat was de man die in Egypte...
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt er ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan die poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, er was pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen, dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat me dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden. Hè? Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet hoor. Misschien als je ongeneeslijk ziek bent, dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is toch wel de eerste. Kijk, het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang, hoor.
0: Als je die passie maar hebt... Ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet. Dus, hè, als het goed is. Want bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè. Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar in zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht. En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. Hè? Mensen vragen ook wel eens van, ja, het is technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Dan denk je, ja, dat is... Het gek is bij een muzikus... Het begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. He, dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd... Op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies. Ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert... dan ga je natuurlijk vooral opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft. Dus dat... Ik vind het altijd raar dat juist bij poëzie, maar dat is ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve. Omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. We ook niet kunnen schilderen of dichten hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht. En die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij ja, wij... zien dat in het Roemeense recht toch geheel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Dan denken we, ja, daar weten wij niks van. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben. Want
1: dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken. Maar het is wel... ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: Ja.
1: Ja, het is ernstige poëzie.
2: Zou jij uit een van deze twee bundels
1: iets voorlezen? Heb je een voorkeur?
2: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
1: Precies. Ik kan even kijken of hier iets, of hier zoiets in vindt of daarin.
2: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat, ja, dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
1: Ja, ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk,
2: ja, en dat is natuurlijk heel toepasselijk.
1: Ja. Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Nou, dat is wel heel toepasselijk, hè, deze. Ja, goed.
3: Nog eens in, als je wilt. Even een paar als
1: ja, okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze, mij nog veranderende tijd verstrekt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt. En al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even, en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginnen. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Ja. Dat is wel bluesy, hè?
2: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, wat ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, dat is een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk die andere eens. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf, de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tast toe, er is op je gerekend.
3: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar mijn vader was een buitengemeen aimabele en intellectuele, rustige man. Veel minder extravert dan ik.
2: Conflicten?
1: Nou, ja, de bekende puberale momenten dat je je tegen dingen afzet. Maar in grote trek, omdat het een hele redelijke, aardige man was, lukte het mij niet om hem een echte etter te vinden.
2: Dus nee, ja, precies.
1: Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb een beetje een hekel aan die neiging van een aantal Nederlandse literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Dus ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En denk, nou ja, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn drie echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd. Maar, ja.
2: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van, hè? Van een milieu. Vooral ja. die het hart en zo. En,
1: ja, precies. Maar
2: Wolkers en al die mensen van
1: het, ja, het is natuurlijk
2: uit den gereformeerde huizen.
1: Maar iedereen mag natuurlijk uit. Zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Prachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar die het kan vinden. Maar ik heb er zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van. Ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord en dat soort. Bovendien, ik zei al, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinden, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de Bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
3: Dan mag ook iets niet menselijk.
1: Ja, dat is ook altijd aardig om dat dan wel te doen natuurlijk. Nou ja, een zeker moreel besef. Dus we doen allemaal dezelfde schurken en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst. Hè?
2: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
1: En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo worden door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waar het samengesteld is, dan zie je dat voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen, kan nog eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar ook dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben wij dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
2: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
1: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
2: Dan laat je de concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
1: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar ja, het zit er nu niet in.
2: Maar dat kunnen we misschien zo
1: doen. Elders.
0: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman and I. En van Cap Mo, A Better Man. We hebben nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collardslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. Die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijke perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collardslaan. Op een gegeven moment ben ik uit het huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder. Want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd. En wij loopt hier nou. En dat is, dit is een gang geweest. Waar we nu voor staan. Het is nu hier. Ja, het is richting over de Olle Brandweer is het. En die gang, dat, daar lopen wij nu even in. We lopen nu in die gang en de kamer die was een eindje verderop. Je kunt hier nu niet meer in. Dat was door dat poortje heen. Dan ging je hier een soort van. Ja, ik kan er nog in, ja. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nu helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vader in en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak hier in de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden toe, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gellingboom stonden geloof ik alleen maar bierflesjes. En maakte nooit als schoon, de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur. En er was een deur, maar die was afgesloten. En dan, s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden. Dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg en voor de rest was ik ook altijd de hot op.

Dat was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen. Voor Philips en dat was, Your Body But Not Your Soul, Back Home. Dat heb ik hier nog, dat kun je nou weer weggaan, dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeurtje voor je. Je zat hier vlak bij de stad, dus, en vlak bij het café ook. Dus en dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier een eindje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Karabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en daar schreef ik wat op papiertje. Nou, daar heb ik Back Home gemaakt, hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer. Want dit was vroeger een café, dus ook. Hier zat Willy Karabijn in. Het is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis heet het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel langer lid van ben. En dat andere, dat is nou helemaal vernieuwd. Het is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: We lopen maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zo wild toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Meluxe band. Met Victor Meijl en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè? In Assen waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met de JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Is het beter? Ja. Nee, kom.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, s'morgens JWF en s'middags Johan Willem Vierkapel en s'middags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is gegaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
2: Het is hartstikke donker.
0: Ja. Maar het zaaltje dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Kijk, ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of... Ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel, heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Klinkt altijd goed. Dus ja.
1: Waar gaan we bij vandaan? Dus hier.
0: Die. Boven had je dan de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nou een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Rego Meijer en Albert Haar.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: In 1971 zag Kris Kristofferson John Prine optreden in de Earl of Old Town Club in Chicago. En hij was meteen onder de indruk en hij zag zelfs een nieuwe Bob Dylan in John Prine. Hetzelfde jaar verscheen diens debuutalbum. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. John Prine, Christmas in Prison.

0: my sweetheart, we're flowing by God.
1: John Prine, Christmas in Prison. Motown Records, dat was een soul label uit Detroit. Maar begin jaren 70 wilden ze bij Motown ook bluesalbums gaan uitbrengen. En in 1972 werd daarom Luther Allison gecontracteerd. Dit is een nummer van Willie Dixon, Luther Allison, Little Red Rooster.

Luther Allison, Little Red Rooster. Chris Christofferson nam John Prine mee als voorprogramma in Amerika. En in de Bitter End Club in New York zat platenbaas Jerry Wexler in de zaal, die John Prine meteen contracteerde voor zijn Atlantic Records. Dit is een duet van John Prine met de kleindochter van de legendarische countryzanger Hank Williams. John Prine en Holly Williams, I'm Telling You.

John Prine en Holly Williams, I'm Telling You. Buddy Guy uit Louisiana kwam naar Chicago en daar werd hij de studiogitarist bij Chess Records. Op 16 december 1960 mocht hij tussen zijn sessionwerk door een nummer van Willie Dixon opnemen. Buddy Guy, Let Me Love You Baby.

Buddy Guy, Let Me Love You Baby. In 1975 presenteerde John Prine zich aan het Amerikaanse publiek, want hij toerde met een volledige band onder leiding van gitarist Arlen Road langs alle grote steden. En toen dat achter de rug was, toerde hij vervolgens ook nog eens een keer door Canada. John Prine, The Late John Garfield Blues.

In 1971 nam Howlin' Wolf het nog een keer op in Londen, toen met Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman en Charlie Watts. Maar dit is het origineel uit 1960 van Howlin' Wolf.

Howlin' Wolf en Spoonful. Katie Mattie uit West Virginia had 30 hitsingles, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika, en ze maakte 14 albums. En ze werkte samen met Dolly Parton, Michael McDonald, Tim O'Brien en John Prine. John Prine en Katie Mattie, Remember Me.

John Prine en Katie Mattia, Remember Me. Freddie King nam het nummer op 26 augustus 1960 in Cincinnati, maar het werd jaren later pas populair nadat er een cover was verschenen van Eric Clapton, Freddie King, Have You Ever Loved a Woman?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? John Prine stoorde zich altijd vreselijk aan de macht van de platenmaatschappijen, want die wilde alles bepalen en verdiende meer aan een album dan de uitvoerend artiest. En daarom startte hij zijn eigen platenmaatschappij, Oh Boy Records. John Prine, 6 o'clock news.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Against the Wind van Phil B is het album van deze week. En Phil B runt zijn eigen band Phil B's Freedom. Daarnaast heeft hij met gitarist Guy Smeets nog Captain Jetski. En hij is regelmatig de zanger bij de Jan Akkerman Band en bij de Evan Java Band. Dat zijn twee gitaristen die zelf niet kunnen zingen. Phil B, I love you more than you will ever know.

Phil B, I love you more than you will ever know. Leanne Womack, dat is een country zangeres uit Jacksonville, Texas. Maar in 2014 tekende ze een contract bij Sugar Hill Records, en dat is een Americana label. En sindsdien werkte ze samen met John Legend en met John Prine. John Prine en Leanne Womack, 15 years ago.

0: I know I've tried since 15 years ago.
1: John Prine en Leanne Womack, 15 years ago. Big Mama Thornton uit Alabama had in 1953 een nummer 1 hit in Amerika en daarna haalde ze de hitparade nooit meer. En Elvis Presley scoorde met een cover van dat nummer zelfs een wereldhit. Maar dit is het origineel van Big Mama Thornton, Hound Dog.
2: You are-

Big Mama Thornton, Hound Dog. Filmacteur Billy Bob Thornton is in zijn vrije tijd singer-songwriter en een fan van John Prine. En daardoor speelde John Prine in 2011 zelfs een rol in de film Daddy and Them met Billy Bob Thornton in de hoofdrol. John Prine, People Putting People Down.

John Prine, People Putting People Down. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Son Seals uit Arkansas had een vader die de bluesclub de Dipsy Doodle exploiteerde, waar Albert King en Sonny Boy Williamson regelmatig optraden. En Son Seals zelf begon als drummer in de band van Robert Nighthawk, maar hij slaagde uiteindelijk als gitarist in Chicago. En dit komt van zijn album Blues for the Soul. Son Seals, Dear Son.

0: kan er niet best tegen in de kolder niet. En vooral laat ik niet de boommoorden heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met Wark ook. Sommigen zien fietsen met een jasje, lus en alleen een verweging aan. Dan denk ik, en ik heb ze er helemaal volgepakt en ik heb nog al die daar tegen gekold. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. We loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuishaven?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste 2 jaar, voor ik een heleboel naar Dronten toe. En dat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben en dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook een kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er komen is. Maar het is een schitterende accommodatie en een mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet zo ineens van één op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Ik zeg, geloof ik nog dat mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op die. Dus ik zal mijn baantjes wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vooral wezen een moeilijkheden. En dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelopen jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk glieken komen, want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct en daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie, toen zeiden ze tegen mij, ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en metpuk ik ook de draad op van het schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt en dat voetballen dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat, Hollandse Velde of HZVV of?
1: Nee, dat was Hodo.
0: En, Hodo?
1: Ja. Je hebt 2 verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in eerder bij ons. Hoor. Want voordat die zondagvereniging er was, moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Maar uiteindelijk is hij er ook om en daar ben ik ook lid van geworden. En daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot naast me begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk weer aan de sloot die achter thuis liggen. En daar ben ik ook met een stoel begonnen. En met nog een, met een stok erbij, allebei. Ieder is aan het kader van de stok en mijn Emma rieden. Maar ja, en zo is van de ene, ging toch van de ene winter op de andere, ging het toch half maar wat beter. Zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en er waren gewoon hardlopers, noemen we dat dan. Ja, en toen heb ik, dat noemen ze dan Halve Noorden, dat waren van die holten dingen. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat zo'n beetje op, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, er waren zonder schoenen. Er waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: Moord gedaagd.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen van lieve naden moest je toch wat aanschomen. Want het ging hoe langer hoe harder. En toen moest de Noorden komen. En die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken. En dat moest toch een paar jaar met. Maar ja, toen kwam ik in die Westiesport verzeild en toen moest het allemaal precies pas zitten. Ik ging zo ongeveer 3 maanden naar beneden.
0: Viking 1 en Viking 2 had je. De goedkoopste, dat was Viking 2, waar mijn ouders die hadden het niet zo ruim. en dan had je ook naar Ving of zoiets en Ballangroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking. Toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Dat, maar ja, dat, ik geloof dat Viking helemaal niet meer bestaat.
0: Dat, is dat, dat materiaal is natuurlijk veranderd. Je hebt ook een klapsgaas gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stille staan. Ja. Want ja, er was weinig concurrentie. En ja, op een gegeven moment kwam er toch wel concurrentie om de hoek kijken. Dus we kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. En ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en een beetje andere vorm, schoenvorm. En ja, van lieve neer kwam het les kwam de klapschaats. En ja, dus hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
0: Ja, ja. De Italianen hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
1: De Zamboni, ja, ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Je weet goed, goed in deze materie dus.
0: Nou ja, god, ik kijk en elke Nederlander die kijkt wel eens dat scheuvel op. Ja. Ja. Ik bedoel, en, ach, ik ken Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. En die was van trein, dochter, weet je wel. Dus die. Die kwam ik nog wel steeds. Ja, god, ja, ik was eigenlijk, ik scheuvelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan, want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaatsen toen uitleende aan Jan Bonde. Was een goede vriend van mij. En die heeft zich toen, ja, die heeft zich, die jongen die kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb die schaatsen nooit weer duren te vragen, weet je wel.
1: Nee, weet je, ja, dat is ook
0: omdat die al toe te gaan, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik droomde er nog wel eens over en ik weet dat ze toen ik aan de Mutlende dek tegen hem zeg, je moet ze sliepen, maar ze ben niet altijd te goed meer. En ik droomde er nog wel eens over schaatsen en dan heb ik zoiets van verdomd, die schaatsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug. Dat is zo raar, vind ik dat. Ja. Wat apart is dat, niet?

0: Ja, we gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun.
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit een
1: Kluundorp? Hier worden altijd nou ja, de kleedkamers met Nelly verderop en hier trekt meestal de schuivers onder. En als u de schuiver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles even dichter, want de trainingsuur is nou voorbij en straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment, wanneer ben je eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte banen hier niet meer dan. Zoals Jantje Veenekamp, Tienkamp vroeger, Jan Heidbrink en dat soort spul. Dat was niks voor jou.
1: Boel, de dorp. Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan. Want weet ik nog, van school, van de lagere school, hadden wij korte baanwedstrijden. Ja. En dan de ene die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Ja.
1: Zo is toch eigenlijk,
0: man. 170 meter zo'n beetje, of?
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Of de, toen op school was denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Niet eens, maar we hebben maar een heel klein baan die hebben onze veld eerst.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook voor.
1: Ja.
0: Ja. Ben je toen eerst gaan wielrennen, wedstrijd rijden of scheuvelopen?
1: Eigenlijk is dat, nou ik geloof dat. Eigenlijk gliek op, ja. Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters. Ik ben in de winter begonnen eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrij lang geleden, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo tof. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen me stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gewoon met schurven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat, nou is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begon te iemand te worden als 10 jaar jonger worden. Ja. Ik weet niet of dat altijd wel zo goed is, want daar ben de mening nogal over verdeeld.
0: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen natuurlijk.
1: Ja. Dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek geval. Dat is nou eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe zonder dat ik ooit wedstrijd...
0: Skate-offs
1: heb ik nooit aan midden. Ik heb... Zonder dat ik een wedstrijd is, zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze tijd helemaal niet meer.
0: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
1: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
0: Maar waar reden jullie dan toe? Dan moest je op natuur iets?
1: Nee. Dan gingen wij naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
0: Ja.
1: En dan gingen we door. Dan gingen we in trainen.
0: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat veroveren. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
1: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld. En zei tegen iemand van dat zullen ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen en de tijd was stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of half 4 dan was het afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En het cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, omtrekken ging ik met de bus van Lemmer, want daar werken we toe. Ging ik met de bus van Lemmer naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer show naar de banen toe met die tassen. En dan trainen. Nou, Hutte traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplekje weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, daar was net die trein 10 minuten weg.
0: Ja.
1: En dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Ja. Dus, en dan, 50 minuten wachten. En dan kwam ik in Heerenveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer show met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen een uur of 12 soms terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
0: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar kreeg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar ja, dat is toen...
0: Het vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
1: Ja.
0: De wegen, je weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was die 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
1: Ja.
0: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nu veel verwender, weet ik niet zeker. De tijd is anders, moet je rekenen. Hè?
1: Ja, je groeit in die tijd op, dus je weet op dat moment weet je ook niet veel aan. Ik bedoel, nou is het gewoon anders en die tijd teruggezet. Dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan nou tegen hoe zijn, van je moet dan weer 3 uur naar de naar Hilversum toe met de auto. Nou, dan denk je ook misschien van, nou, we zoeken een andere oplossing.
0: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volgehouden. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geen visie van de hemel, zo helemaal
0: nee.
1: Niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheuren?
1: Nee. Ja, 10 jaar had ik dat gedaan. En toen ik, toen ik 5 jaar helemaal niet in schaats, ik heb nooit een schaats aanraakt. En toen ben ik er weer met begonnen.
0: Helemaal niks meer?
1: Nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon zeg maar, nou, ik heb het wel even gezien.
1: Ja, nou, ik was aan het racen zat. Denk ik, nou gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer in mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer opgepakt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een vrij grote vlucht nog, marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie worden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel voor moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam die contract net verbeterd heb, 150 of tegen de 170.000 gulden per wedstrijd gaan verdienen. En denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal af. Net verbeterd heb, 150 of tegen de 170.000 gulden per wedstrijd gaan verdienen. En denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja.

0: Ja, zeg natuurlijk ook een heleboel over als er een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maarten Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain en zo. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En ja, dat was vreselijk veel volk. Maar als je nou Grunning heeft tegenwoordig, ja, wel goede ridders, maar toch nog geen winnaars, zoals Lester Tiet in Marathonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo aardig. Ja, Assen valt wat dat betreft
1: een beetje tegen. Dat is niet alleen hier meer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak, als je een festival hebt van muziek en zo, is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Vier man, hè, rijden jullie?
0: Per ploeg.
1: Per ploeg, hè?
0: Ja, ja.
1: En is dat een beetje zoals wielren? Of?
0: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak, want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus ja. Dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. Want dan haal je ook het meeste rendement eruit. En ja, dat wordt hoe langer hoe professioneler aan de pak wat dat betreft. En ja, in het begin was er nogal veel kritiek op. En dat de Westen die waren dood maakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent allemaal. Ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent, weet je niet. Dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
1: Dat je niet één hebt die veel sterker.
0: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke een mooie wedstrijd. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewoond bent. Nou ja, dan krijg je toch een mooie wedstrijd.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje. Is het niet eentonig, al die rondjes, wilt hij?
0: Nee, dat wordt wel zwaar gesteld, maar ja. ik, als je in een wedstrijd zit...
1: Dat denk je niet aan?
0: Dat denk ik helemaal niet aan. Ik kijk helemaal niet naar het rondebord. Ja, ze nou, dan moet je wel eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij naar moet, want dan ASB verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En, maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten riet, hoe waar een eigen ploegmaten zit. Ja. En als je wat met een vuur bent aan. Ja, je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer. Maar ik daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik ben constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
1: Dat kun je dan niet voorstellen. Als je zo ziet, dan denk je van... Oh. Ja. Draait weer een rondje. Ja, en je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook en het wordt er dan anders. Dus je ziet het anders, hè, natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer.
0: Ja, dat is.
1: Jullie hebben nog pas gereden op de Plattenzee en nog heen.
0: Wijzenzee,
1: is daar in de buurt, niet?
0: Ja.
1: Oosterdijk.
0: Ja.
1: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hulle kolen en zo.
0: Nee.
1: Met scheuvel lopen hij dan zoiets van, nou jongens, het moet lekker kool zijn. Ja.
0: Nou, ik heb vanavond gehad, ik weet zo kool, het was vandaag ook hartstikke kool, een beetje waterkool was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die anderen 3 shirties aan te rieden zo. Ik zei, nou, ik heb er 6 aan. En ik had nog kool. Ja, ik kan er niet best tegen in de kool er niet. En vooral als ik niet boommoorden heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met vark ook. Ik heb het sommigen zien fietsen met de jassie, lus en alleen op dingen. Dan denk ik, nou. En ik zit er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen gekold. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens weet als kool was met kranten eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk, die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter geworden.
0: Dat is allemaal veel beter geworden met die kranten en zo. Ja, dat is best wel goed, hè, met die kranten ervoor, daar niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul, dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet echt een shirtje aan kranten ertussen en dan nog weer een shirtje in. Maar dat spullen wordt nat en dat blijft nat. En als je dan ook eventjes niet voldoende in beweging bent, dan vernikkel je van de kolde. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, dat ventileert en dat dut. En je bent eigenlijk altijd, een lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Het voelt altijd wat dreug aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
1: Ja.

0: Ja, Niels Teen, daar zou je niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlak komen.
1: Dan moet hij binnenwegen komen, hoor. Ja,
0: maar dan is alles gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatieve. Ja. Die is niet nog op programma. En ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want
0: die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Als die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat vond ik wel goed. Hij zei, dat kruis ik ook wel al, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel, als die
0: je hebt wel Utrecht, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja. Maar ja, goed, daar heb je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap ik won, heb ik metreden, maar ik ben nooit weer komen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui. We waren helemaal bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Dat was ook een echte.
0: Ja.
1: Dat was...
0: Zo in zullen wel niet snel weer komen. En hij van die jongens van Uitham en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uitham en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. Hè? Die heb jij misschien nog wel een paar van metmaakt, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. Maar Jan Uitham denk ik niet. Jan Uitham niet, maar zoals Jeen wel. Ja. Die redt nog altijd wel zien rond.
0: Ja. Ja. En hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens... Al ben er ook stel je verveelde puten bij.
1: Ja, dat is overal zo. Dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo. Dat zal bij Schaas doen we zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet ergens naartoe of zo?
0: Nee. Want kijk, in Schaas en de hel is zo'n gevoel van... God, dat is een eerlijke jongenssport, weet je wel. Komt niks uit de paas, mooi. Dan denk je van, ah, daar ben je natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk, maar van alles nog over. Want de schaatsen wordt ook, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat zie je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast en ze moeten wel vooruit kijken. Dat vind ik, de KNSB moet vooruit kijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want er wordt zo nu en al eens in een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschubt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt er langer meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dan zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En daar gaan zoveel geld in om.
1: Dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatssport rondgaat, want tenminste in de marathonsport.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van het afweer moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja, daar ben ik mee eens, ja.
0: Ik ben hier nou even de drukte weg, dan komt hier nou een hele club kinderen aan, die gaat ook scheugel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. De sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Niet door mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze beschouwen het hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstoernooi. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van mijn laatste wedstrijd erin. En dan Martine zegt van, jongens, dit was de les en veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word dit jaar 60 en in het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. Ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet we daar nou mee, weet je wel? Ik hoor wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi voortgaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat je wilt er ook niet... Ik wil daar ook niet zo van. Ik weet nooit zo goed wat ik met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaren iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk ik van broer, het schiet allemaal gewoon verder.
0: Schiet zo.
1: Ja,
0: Daniel Logisch van Skik, zeg.
1: Ja. Nou. Ja.
0: Wat ik altijd mooie van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zeggen allemaal zo verschrikkelijk mooi uur. Dat, je hebt nog een paar lui waarvan ik zeg, van die een beetje zoals als Piet. Die Sayoet in mijn hoofd, vind ik ook mooi rieden.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Een beetje wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi hij riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Dat scheelt enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker, hoor. Dat rood ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scherp maken. En dan. Nee, maar het is echt...
0: Kun je dat direct op weg?
1: Ja, kun je direct op weg. In het begin vond ik in de bochten een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar ik ben bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan mijn poortje over, dan stoot de hebies.
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velde, die kon daar helemaal niet aan wennen.
1: Nee.
0: En zo. Die
1: hebt daar paravoele meute met dat. En dat zal, dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig die verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem wennen, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke

0: Ja.
1: ik wil de door ook wel uit, of kan dat helemaal niet dan?
2: Oh?
0: Hey, ze hebben partij nog ergens, dat kunnen we niet meer erin, hoor ik.
2: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan, net als mij.
1: Nee, waarom is je van het goede plekken weggaan?
2: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik moest gisteren in Leiden spelen. En, wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Het is een hele grote beton jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
1: Ja, ja. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik hier meer woon. Eerlijk waar niet. Want als wij hier soms 2 keer van stoppen, log met wachten, dan vinden wij dat de hard hier zo. Maar daar zo staat die mensen een godganse titel, man. Als ze van die ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Staat me hier best aan.
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reisd. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Door het scheuvelloop. Dat is natuurlijk toch ook wel weer mooi. Dat, ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om met te nemen. Zo.
1: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. Ja, ik ben er weer wat plekken geweest. Er waren mooie plekken wel, ook wel minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En ja, maar met de schaarsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Dat, nou ja, we zijn nu, vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baan schaarsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden. Hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika, waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
2: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: En nou, de domme met stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de... In, net zoals Aard Schenk en zo. Heb je al vragen of zo?
1: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuur de laatste 2 jaar schuur ik bij Frisia.
2: Ja.
1: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. Dat noemen ze dan in de technische staf.
2: Ja.
1: Nou, als ik naar ze wat talent rondloop en zo. En schieken bij de training.
2: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren. Ik bedoel, de jongen.
1: Ja, nou, ik heb er zo lang als gehad, dat neemt ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan blijf ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest, nee. Andere hobby's, ja, dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen. Maar wat de laatste jaren een beetje bij je komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
2: Dat doe je gewoon in Kerkveld.
1: We hebben geen buitenbanen. We hebben een sportallergie en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een ballagie slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
2: Nou, luisteraars, Piet Kleine, hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt, hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drenns, want wij zijn wel in Drenns, hè. We zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drentse legende, bedankt. Namens de Radio Drenthe, maar mega Drenthe Knal, wil ik al zeggen. En de VPRO.
1: Mooi. Vraag door.
3: De muziek die als uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet, die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding, en No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken. Dit keer de muziek.
4: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk de werkkamer misschien. En wat, hier. Nog fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes in herinnering aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en... ja, en cd's natuurlijk allemaal. Hè. Wat staat hier allemaal van? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van... een draaiend kastje. Daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado en... En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van de Chess Story. Dus 1947, 1975. Een limited edition. Met een CD-ROM erbij waar je van alles op kunt bekijken. En dan, ik meende dat, ik moet maar even uit me kunnen halen. Kijk eens, 15 cd's. Dus 15 cd's. En daar staat... de hele Chess Story op van Little Walter tot en met Muddy Waters en van Howling Wolf tot, ja, tot alles wat er eigenlijk op Chess zie. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op, limited edition. The Story, The Blues, Rock and Roll en zo, The Chess Story, 1947. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk, eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan. Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen van de eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards is niet in omloop, maar wel in CD gevoerd. Ja, moet je kijk, ooit met ons gespeeld. En Van Morrison in Holland, hier. Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Fillmore East. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson bijvoorbeeld, Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode, is ook heel curieus, allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Ted Benoit, man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo. Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Angora uit. De bergen, de Psilorit is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Saradonis, wat eigenlijk betekent vis. Mark Cohn, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en dit, zo gaat dat maar door.

0: ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die ben zo vaak draaid dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteit een uitzending iets dat men dat de LP weer terugkwam. En vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi. Ook vanwege het geluid vaak. Wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van... ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items. Prijzenstijgingen en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Hier verder. Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Hier ook nog verder nog boeken. Ook nog reisboeken, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo, waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzernacht, kun je Wartburg ook metnemen. Met Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar er is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig. De Thomaskirche, waar hij op laatst kantoor was. Dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest. En bijvoorbeeld Boedapest, dan kun je, of Burgenland, dan kun je naar Liest en Heiden toe. Die daar weer wegkomen. En in Wenen ben natuurlijk, hij naar... Figemüller gaat, daar heb, dat is een restaurant, een café. Daar heb Beethoven nog notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur nog bij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rottmeier, die de prachtige fresco's maakt heb in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En ja, dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2400 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassiek staat en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is... klassiek, volksmuziek, singer-songwriters. Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij wat zegt is gewoon... de boeken die houden gelijke tred een beetje ook met muziek. En... ja, wat ik ook leuk vind, zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb, van wat boeken betreft. Dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Om Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens, Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar hij van hield. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Shocking Blue is de enige Nederlandse band met een nummer 1 hit in Amerika. En Robbie van Leeuwen startte Shocking Blue nadat hij was opgestapt bij The Motions. En heel veel mensen weten dat niet, maar Shocking Blue begon met een zanger, Fred de Wilde. Hij kwam van Hu en de Hilltops. Shocking Blue, What You Gonna Do?

Shocking Blue, What You Gonna Do. Zanger Fred de Wilde zong het eerste album van Shocking Blue vol, maar dat werd geen succes en daarom probeerde Robbie van Leeuwen Barry Hay los te weken bij de Haagse band The Hakes. Maar hij had pech, want op hetzelfde moment had Barry Hay ook een aanbieding op zak van Golden Earring en hij koos voor Golden Earring. En toen koos Robbie van Leeuwen voor Mariska Veres. Shocking Blue, Send Me a Postcard.

Blue sent me a postcard. Mariska Veres, die heet eigenlijk Maria Elizabeth Ender. En ze was de dochter van zigeunerviolist Lajos Veres. En ze gebruikte de artiestennaam van haar vader. En ze had al de nodige ervaring. Ze was al zangeres geweest in Den Haag bij de Motowns, The Statesman en bij Danny and His Favorites. Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

Shocking Blue, Long and Lonesome Road. En in 1970 gebeurde het onmogelijke. Een Nederlandse band had een nummer 1 hit in Amerika. Op 31 januari 1970 stond Shocking Blue 1 in de Cashbox Hit Parade. En op 7 februari stond de band 1 in de Billboard Hit Parade. En op 28 januari waren er al ruim 1 miljoen singles verkocht. Dus als componist was Robbie van Leeuwen in 1 klap financieel onafhankelijk. Door dit nummertje, Shocking Blue, Venus.

Shocking Blue en Venus. Het album met Mariska Veres verkocht ook goed in Amerika. Het stond 31 in de Billboard Album Charts. En dat betekende dat de band moest gaan toeren. En dat werd meteen goed aangepakt. Shocking Blue ging naar Argentinië, China, Vietnam, Canada, Zuid-Afrika, Iran, Japan en Australië. En ze deden alle Europese landen aan. En daartussendoor hadden ze nog even een nummer 1 hit in Nederland. Shocking Blue, Mighty Joe.

Shocking Blue en Mighty Joe. Natuurlijk moest Shocking Blue ook door Amerika gaan toeren. En aan het voorprogramma kun je zien hoe groot de band in die dagen was in Amerika. In Minneapolis waren Ike en Tina Turner en Tony Joe White het voorprogramma van Shocking Blue. In Phoenix stond Sly and the Family Stone in het voorprogramma. In Los Angeles, Three Dog Night. En in Chicago, Pacific Gas and Electric en Country Joe and the Fish. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

Smoking Blue, Never Marry a Railroad Man. De band stond natuurlijk ook in de grote tv-shows in Amerika. In Los Angeles in de Johnny Carson Show en in de Mama Cass Show. In New York in de David Frost Show. En na een tour van 6 weken was de Carnegie Hall in New York volledig uitverkocht op de slotavond. Smoking Blue, Hello Darkness.

Shocking Blue en Hello Darkness. Shocking Blue was echt een Haags clubje. Robbie van Leeuwen speelde gitaar en die kwam uit The Motions. Klaasje van de Wal, de basgitarist, die kwam uit The Kick en die werd later vervangen door Henk Smitskamps. Die kende Robbie van Leeuwen weer uit The Motions, maar Henk Smitskamp die had ook al met Sandy Coast en Live and Blues gespeeld. En drummer Cor van de Beek kwam van The Sect en ook Mariska Veres kwam uit Den Haag. Shocking Blue, Blossom Lady.

Shocking Blue, Blossom Lady. Robbie van Leeuwen had een bloedhekel aan toeren. Hij wilde zich concentreren op het schrijven van nieuwe nummers. En daarom werd gitarist Leo van de Ketterij weggehaald bij Universal Delight. En hij moest als solo-gitarist mee op reis. En Robbie van Leeuwen ging alleen nog mee als hij zin had. Shocking Blue, Out of Sight, Out of Mind.

Shocking Blue, Out of Sight, Out of Mind. Er stond weer een tour op stapel naar Zuid-Amerika, Bulgarije, Joegoslavië, Israël. Maar Robbie van Leeuwen had zich helemaal teruggetrokken. Hij had er geen zin meer in. Hij

ging naar België en daar woonde hij in zijn chique villa in Assenbroek onder de rook van Brugge. Hij schreef nummers, maar hij had geen trek meer om live te spelen. Shocking Blue.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trinity Lane van Lily Hyatt is het album van deze week. En Lily Hyatt is dan wel de dochter van John Hyatt, maar het is nog steeds geen grote naam in de muziek. En daarom doet het zelfs voorprogramma met John Moreland langs de kleine clubs in Amerika. Lily Hyatt, Sucker.

Hyatt, Sucker. Shocking Blue trok overal heel veel publiek en de band was eigenlijk te groot voor zalen en hallen. In Tel Aviv stonden er bijvoorbeeld 40.000 mensen. Maar vervolgens moest Shocking Blue naar Pinkpop in Limburg en daar werd de band weggefloten. Er werd met tomaten gegooid door het publiek en de muzikanten moesten zelfs van het toneel afvluchten. Ze werden weggehoond als vuile kapitalisten. Shocking Blue, oh Lord.

Shocking Blue, Oh Lord. In 1972 was de band voortdurend onderweg. Marokko, Algerije, Brazilië, Chili, Venezuela, Argentinië, Hongkong, Indonesië. Een grote tour door Amerika en het werd afgesloten met een tour door Japan. En daar werd ook nog een live album opgenomen met de op 8 april 1998 overleden drummer Cor van de Beek in een hoofdrol. Shocking Blue, Let Me Carry Your Bag.

Carry Your Bag. De debuutsingle van de Amerikaanse cultband Nirvana, dat was ook een cover van een nummer van Shocking Blue. En Nirvana had er een grote hit mee in Amerika en in Japan. En dit is de originele uitvoering van Shocking Blue, Love Buzz.

Shocking Blue en Love Bus. Robbie van Leeuwen heeft zich intussen helemaal teruggetrokken uit de muziek. Hij woont in Wassenaar, hij rent in Niert en hij laat zich nooit meer in het openbaar zien. En Mariska Veres overleed op 2 december 2006 op 59-jarige leeftijd. Shocking Blue, Bol Weevil.

Shocking Blue en Bol Weevil. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Martin Tvuller deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. En dit is de laatste bijdrage van Shocking Blue. Demon Lover.

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipa.
1: Ja, Luca Paipa van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit, maar de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Deze interviews, om u niet te veel onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner van een gelijknamige LP. Dan van de LP Trackback van de Meters het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label, waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dat is een beetje de partner van George, hè? Snoeps, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die ik gedraaid heb, die we gedraaid hebben, waar George ook daadwerkelijk op meespeelt.
0: Snoeks was vorig jaar op de Blues Estafette in Utrecht, of was dat alweer een jaar?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar ja, George zei het ook al in het interview, dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee, waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Met David Lynch van, zei hij ook nog, van die Talking Heads, waar hij mee bezig is geweest in het interview.
0: David Byrne.
1: David Byrne, ja. David Lynch is wat iemand anders. Maar de lijst is nog veel groter, dus het is een jongen waar die wel wat kan.
0: Ja, we eindigen ook met uitstekende muziek. Techniek in handen van Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar en Harry Musquet. En ons laatste nummer, Harry.
1: I Wish, George Porter Jr.

Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het album Appelnokkers Flophouse met Harry Musquet en Ilko Gelling uit Assen en het Zwolse trio Helmi van der Vecht, Herman Dijnem en Hans Lafaye. En volgens velen was dit de sterkste bezetting van de band. QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Sean Shields uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk. Maar nadat hij Albert King en Earl Hooker gitaar hoorde spelen, schakelde hij ook over op gitaar. En hij werd ontdekt tijdens een optreden in de Expressway Lounge in Chicago. Sean Shields, Cotton Picking Blues.

Son Seals, Cotton Picking Blues. Shemekia Copeland uit Harlem, New York, werd als meisje van 18 jaar al gecontracteerd door Alligator Records en intussen is ze op weg om de opvolger te worden van Coco Taylor als Queen of the Blues in Amerika. Shemekia Copeland, Devil's Hand.

Shamikia Copeland, Devil's Hand. Toronto Cannon, dat is een buschauffeur uit Chicago. Hij groeide op naast de beroemde bluesclub Teresa's Lounge. En daar zag hij Buddy Guy en Junior Wells optreden. En even later had hij al een eigen band. Maar hij klinkt iets wat ontevreden over het contract bij zijn platenlabel. Toronto Cannon, Bad Contract.

Toronto Cannon, Bad Contract. Tommy Castro begon als gitarist bij de Dynatones in San Francisco. In 1991 begon hij zijn eigen Tommy Castro Band en intussen heet de band Tommy Castro and the Painkillers. En de band toert onafgebroken door Amerika, Canada en Europa. Tommy Castro and the Painkillers, Common Ground.

Tommy Castro en de Painkillers, Common Ground. Coco Taylor kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar werkte ze als schoonmaakster. En s'avonds trad ze op in de lokale bluesclubs en daar werd ze ontdekt door Willie Dixon, de producer van Chess Records. En hij schreef een hele serie hits voor haar. En het begon natuurlijk met Wang Dang Doodle, Coco Taylor, Voodoo Woman.

Coco Taylor, Voodoo Woman. Joe Louis Walker uit San Francisco, pechgitarist bij Lightnin' Hopkins en later bij John Lee Hooker. En later in zijn carrière werkte hij veel samen met Bonnie Raitt, Buddy Guy en Steve Cropper. En producer Tom Hemridge maakte een blueslegende van hem. Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk.

Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk. Jimmy Johnson kwam vanuit Mississippi naar Chicago samen met zijn broer Syl Johnson. En Jimmy Johnson was een klassieke bluesgitarist die vooral de bluespuristen op hun wenken bediende. Hij was een gelikte gitarist en met zijn stem kon hij ook heel goed soul en gospel zingen. Dit komt van het album Livin' Chicago Blues. Jimmy Johnson, Your Turn to Cry.

Jimmy Johnson, Your Turn to Cry. Anders Osborne uit New Orleans wijkt nog wel eens af van de blues, want hij maakt ook mooie rock- en Americana-albums. Maar in 2010 tekende hij een contract bij Alligator Records, en dat is het beroemde blueslabel uit Chicago. Dit komt van het album Peace. Anders Osborne, Let It Go.

Anders Osborne, Let It Go. J.J. Gray en Mofro uit Florida begonnen als barband in Jacksonville. En de band speelt moderne blues met rock en Americana invloeden. En het is een populaire liveband op de grote festivals in Amerika en Europa. J.J. Gray en Mofro, 99 Shades of Crazy.

J.J. Cray and Movro, 99 Shades of Crazy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Curtis Delgado uit Portland, Oregon, was jarenlang de mondharmonica-speler bij Robert Cray. Daarna was hij zanger bij Santana, Roomful of Blues en de Steve Miller Band. En tegenwoordig heeft hij een eigen band. En dit komt van het album The Beautiful Lowdown. Curtis Delgado, Walk a Mile in My Blues.

0: Paleen Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar beginnen we met bijzondere muziek naar een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstegen, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watts in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal, dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louis Walker, die werkt er mee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watts, de cd Super Groove, en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand. Hij praatte nog helemaal doorheen. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een tegenovergestelde wat Willem wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buurt altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fateska en The Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die heeft er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fateska op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Daar komt er ook uw disgust in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nee-CD van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek noorleurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op CD uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, staat u de titel van Poke Salad Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de NECD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je door voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een NECD van Kerry Kearney. Dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan, maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe cd van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de cd Tales from the Psycho Delta. Ja, echte blues kun je het niet noemen. Je kunt het woord Delta er wel bij noemen, maar ja, dan heb je nog niet echt blues. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, daarvan. En op die cd van hem, Country Supper, van vorig jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kun je wel zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wel uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al die nummers ziet staan, 1931. Kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

Ja, dat is het origineel is, dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van ja, dominees, van preachers, kunnen zeggen. Maar ja, hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid gekomen. Speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

De Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, uit 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was drie keer is scheepsgericht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestiet. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman, geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: De band die heet Misty Blues en de cd waar dit vanaf komt is None More Blue en het nummer My One and Only. Mac Leapers, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als je naar de muziek gaat luisteren, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zit je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien moet er nog wel uitkomen. En daarvan Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall. When I bumped into him, coming down the hall of the county clerk's office, it's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us a beer. He smiled, shook his head, and said, I quit drinking last year. I said, okay.

Ja, nou begrip je ook waarom het de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues. B.B. King, ja. Toen hij 80 werd in 2004 kwam er een jubileum CD uit waar allerlei mensen aan metwerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

Combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2007. Never make your move too soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler, geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cotton Mouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werden andere mensen donen, onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Sir Mac Rice uit Detroit was de leider van de Falcons, waar ook Wilson Pickett en Eddie Floyd deel van uitmaakten. En hij was de componist van de grote hits Mustang Sally en Respect Yourself. Op dit nummer wordt hij begeleid door bluesgitarist Michael Hill. Sir Mac Rice. Let's think about it.

Sir Mac Rice en Michael Hill, Let's Think About It. Het is eigenlijk een gedicht van Caroline Norton. Het is het verhaal over de soldaat James Smith, die krijgsgevangene is in een gevangenis in het noorden van Amerika. Lee Ann Womack, The Legend of the Rebel Soldier.

Leanne Womack, The Legend of the Rebel Soldier. John Prine noemde het altijd zijn badkamernummer. Hij zong het altijd onder de douche toen hij nog als postbode werkte en nog geen succesvol singer-songwriter was. John Prine, Lonely Just Like Me.

John Prine, Lonely Just Like Me. Het werd geschreven als een kinderlied en het werd onder verschillende titels opgenomen. Het is allemaal hetzelfde nummer. U kent het als Waves on the Sea, als The Stormy Winds en ook als The Wrecked Ship. En als Jorma Kaukonen het zingt, dan heet het nummer plotseling The Mermaid Song.

Jorma Kaukonen, The Mermaid Song. In de jaren 60 nam Otis Redding het al op voor zijn album Tell the Truth. En ruim 40 jaar later verscheen er een cover van de zanger van The Living Colors, Corey Glover, Johnny Heartbreak.

Cory Glover, Johnny Heartbreak. Het is een populair lied bij zwarte vocalisten. Het is het verhaal van een bevrijde zwarte slaaf die terugverlangt naar de katoenplantage waar hij werd geboren en opgroeide. Karen Elson en de Secret Sisters, Dixie.

Karen Elson en de Secret Sisters, Dixie. Nick Lowe, dat is die voormalige pubrocker uit Engeland. We kennen hem van Brinsley Schwartz, later van Rockpile met Dave Edmunds en Little Village met John Hyatt. Hij was enige tijd getrouwd met Carlene Carter, de stiefdochter van Johnny Cash. En in 2019 toerde hij over de wereld met Los Straight Jackets. Nick Lowe, In the Middle of It All.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rebel Moon Blues van Sess Jordan is het album van deze week. In 1988 al verscheen haar debuutalbum Tell Somebody. En vanaf dat moment is Sess Jordan een absolute ster in Canada. Ze is getrouwd met Derek Sharp en dat is de zanger van The Guess Who. Sess Jordan, The Key.

Says Jordan, The Key. Chris Hillman, die kennen we van de Birds, de Flying Burrito Brothers en de Desert Rose Band. Hij nam een nummer op van de beroemde Amerikaanse componist Stephen Foster. En deze Stephen Foster schreef het nummer in 1854. En de boodschap is, de rijken moeten beter voor de armen zorgen. Chris Hillman, Hard Times.

Chris Hillman, Hard Times. Thomas Kane is een docent aan de Tennessee State University, maar hij is tevens pianist en componist. En er werd een nummer van hem opgenomen door de Italiaanse superster Zucchero. From Now On.

Sucro, From Now On. Het was eigenlijk een gospelzong en het nummer werd gezongen door de zwarte slaven tijdens hun dagelijkse werk in de brandende zon op de katoenvelden. Touch Mahal, Down by the River.

Yeah. Taj Mahal, Down by the Riverside. Frank Black van de Pixies. En een veteraan uit het Amerikaanse circuit, Gary U.S. Bonds. Ze namen een nummer op dat jaren daarvoor al opgenomen was door Ry Cooder en ook door de Rolling Stones. Frank Black en Gary U.S. Bonds. Go Home Girl.

Frank Black en Jerry U.S. Bonds, Go Home Girl. Phyllis Cavalier, dat was de leider van de Young Rascals uit New York. En die hadden echt wereldhits. Good Lovin', People Gotta Be Free en Groovin'. Hij is nog steeds erg actief, ook als soloartiest. En dit nummer nam hij op met Veronica. En dat was een van de dames van de Ronettes. Phyllis Cavalier, I Love You So.

Felix Cavalier en Veronica van de Ronettes, I Love You So. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. T-Bone Burnett maakte een aangrijpend nummer, want veel Amerikaanse families werden totaal verscheurd tijdens de Civil War, zodra familieleden uit één gezin elkaar bestreden in de burgeroorlog. T-Bone Burnett, The Battle of Antietam.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

het einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun Is Shining Down. De laatste cd van John Mayall. Waarop heel veel mensen meewerkt. Op het nummer wat hij net hoorde. Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als

Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er mee. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World. Opgericht in 2012. Naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen. Om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim. En Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans. Althans, de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werken gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen kruipt het bloed toch, wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Dat is geen alledaagse muziek. Dit is muziek van Riley Dawlin. Zijn stem trouwens ook niet zo'n donkere tenor. Nee, ja, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoorde je ook niet zo vaak. Riley Dawlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amerika bij gewoond van de Amerikanen en muzikanten, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nou meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden een handje van om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fussell. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, CD die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een koperen ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fussell, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whiskystokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres, waar ik al vaker wat van gedraaid heb. Er kwam eerst een EP van u, en nu komt er echt een CD van de Ruud, Sleeping in the Half Light. Slopen in twee duisters, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

0: Voorproefje van de nee CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje strootmuzikant eigenlijk. Maar daarnaast trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi.
1: Here we go, one, two, one, two, three, four.

Een hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana. Ook in het zuiden van Amerika. Dat ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet. Want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, toen, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada. Dat deden toen meer mensen. Want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West en op een gegeven moment kwam er een generaal Patton en we gingen weer teruggekeerd. Toen heb je een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opname Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Chisholm Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van die, dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Chisholm Winchester dat die kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leenmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij merkte de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nee-cd van Big Chief Monk Boudreau. Bloodstains and Teardrops. Een hele mooie cd. Blues, blues, blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de CD Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blues zanger uit Enschede die al sinds jaren en dag in Wenen woont. Een man waarvan als ze wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een CD gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een Amerikaanse, een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een CD gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Gary Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat was toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo CD van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know. Nee, Jump for Joy. Heet die CD. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook, ja, net zoals de Beatles opgezet bent qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar de New Normal.

Ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. En she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, nee, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder beetje bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jail Job Eve. Dat is een nummer, een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed toch nog eens een keer aandacht aan, of door eens een keer aandacht aan, dan is er best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maakt het allemaal kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jail Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Jozef Reuner, dat zijn de vier mannen de vier mensen die samen de groep Jail Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Soul Queen of New Orleans, Irma Thomas, loopt vandaag als een rode draad door het programma. En omdat ze door de Hurricane Katrina plotseling dakloos was geworden, vluchtte Irma Thomas uit het rampgebied naar Gonzales, een stadje 100 kilometer verwijderd van New Orleans. Maar intussen is haar huis weer herbouwd en is ze teruggekeerd in New Orleans. Irma Thomas, Love of My Man. Weer herbouwd en is ze teruggekeerd in New Orleans. Irma Thomas, Love of My Man.

Emma Thomas, Love of My Man. Charlie Robinson komt uit Bandera en dat is een stad onder de rook van San Antonio. En er was ook geen toeval dat in 1996 verscheen zijn eerste soloalbum. Dat heette ook Bandera. In 2018 nam hij noodgedwongen afscheid van de muziek, want na een serie operaties bleek hij niet meer te kunnen zingen. Hij was 9 jaar getrouwd met Emily Irwin, een van de dames van de Dixie Chicks. Charlie Robinson, My Hometown.

Charlie Robinson, My Hometown. Tijdens een jazzfestival in de Maple Leaf Bar in New Orleans trad Emma Thomas op met Marcia Ball en Tracy Nelson. En dat was zo'n succes dat de dames samen het album Sing It opnamen. Dit is een oude hit van Bobby Bland. Marcia Ball en Tracy Nelson zijn de achtergrondzangeressen. Emma Thomas, Yield Not to Temptation.

Irma Thomas, Yield Not to Temptation. De New Beats werden opgericht door de gebroeders Larry en Mark Mattis uit Georgia en Larry Henry uit Texas. En de debuutsingle werd in 1964 meteen een million seller. Het werd net geen nummer 1 hit in Amerika, daar bleef het nummer op 2 steken. Het was wel een nummer 1 hit in Canada. En leadzanger, de man met de hoge stem Larry Henry, overleed in 2014 op 77-jarige leeftijd. Maar hier zijn ze nog één keer met hun ultieme hit, The New Beats, Bread and Butter.

The New Beats, Bread and Butter. In 2007 werd Irma Thomas geëerd met een plaats in de Louisiana Music Hall of Fame. En in 2009 verscheen het jubileumalbum omdat ze 50 jaar de Soul Queen of New Orleans was. Irma Thomas, You Can Think Twice.

Irma Thomas, You Can Think Twice. Adam Duritz uit Baltimore was zanger van The Counting Crows en met die band verkocht hij 20 miljoen albums. Vervolgens maakte hij met Jacob Dylan het album van The Wallflowers en met Ryan Adams maakte hij het album Gold. Hij is vrijgezel, maar hij had al wel een relatie met Emmy Rossum, Jennifer Aniston en Courtney Cox. En het nummer is geschreven door Warren Zevon. Adam Duritz, Carmelita.

Adam Duritz, Carmelita. Na haar periode in Los Angeles en San Francisco trouwde Irma Thomas in New Orleans met haar manager, Emile Jackson, met wie ze ook de Lion's Den Club startte en met wie ze nog steeds in het chique New Orleans East woont. Irma Thomas, Sorry, Wrong Number.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Push the Blues Away van Jos Teske en Ash Grunwald. En Ash Grunwald is met zijn 44 jaar al een routinier in de Australische blues scene, want hij heeft ook al 14 albums gemaakt. Zover is Jos Teske nog niet, maar hij vergaarde al wel wereldfaam met de Teske Brothers. Hier zijn ze samen, Jos Teske en Ash Grunwald. The Sky is Crying.

Josh Teske en Ash Grunwald. The sky is crying. Emma Thomas heeft een hele simpele verklaring voor het feit dat ze al zo lang meeloopt. En toen ze begon, moest ze de kost verdienen voor 4 kleine kinderen. Er was gewoon geen ruimte voor drinken, roken, laat staan voor drugs. Het leven bestond, het optreden, het huishouden en 4 kinderen opvoeden. En dat betekende dag en nacht werken. Emma Thomas, Same Old Blues.

Emma Thomas, Same Old Blues. Delbert McClinton komt uit de geboortestad van Buddy Holly, Lubbock in Texas. Hij is intussen 80 jaar en hij toert nog steeds als een jonge god door Amerika. Hij is een zanger met een geweldige oeuvre van 42 albums. Dit is een eigen compositie van Delbert McClinton, Lone Star Blues.

Delbert McClinton, Lone Star Blues. In de jaren 60 zong Irma Thomas avond aan avond de Aretha Franklin hit Dr. Feelgood. Dat eiste het publiek in die tijd. Zij heeft nooit Aretha Franklin proberen te kopiëren. Ze zong en ze zingt het nog altijd op haar manier. Dit komt van het album The Story of My Life. Irma Thomas, Dr. Feelgood.

Emma Thomassen, Dr. Feelgood. De Phantom Blues Band, dat zijn een aantal studiomuzikanten die spelen op de platen van Bonnie Raitt, Rolling Stones, Jimi Hendrix, B.B. King, Otis Rush, Buddy Guy en Robert Cray. En dat is een band onder leiding van de gitarist Johnny Lee Shell, drummer Tony Brownagle en toetsenist Mike Finnegan. En die namen die zie je terug op tientallen albums die tegenwoordig nog steeds uitkomen. En toetsenist Mike Finnegan is ook een uitstekende zanger. De Phantom Blues Band, Part-Time Love.

The Phantom Blues Band, Part-Time Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En de Soul Queen of New Orleans, Irma Thomas, was vandaag de dame die als een rode draad door ons programma liep. Ze maakte haar album After the Rain met gitarist Sonny Landreth, ook uit Louisiana. En ze herschreef de tekst van deze blues traditional enigszins. Irma Thomas, Another Man.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstenger van Café Hofstenger uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zijn keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road. Cuban Blizzard van de LP Groep Nut Grollo 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja. Ja.
0: Kunnen we er wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die al bij ons en zo. Al die. En ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die jaar kwam de ander natuurlijk. Harry, die kwam natuurlijk al die al bij ons en zo. Al die. En ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die jaar kwam de ander natuurlijk.

0: Dat was nou ja, het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei hij op een gegeven moment, toen was al wat, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en nou wat, was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk me naar mij toe komen, in plaats van ik naar het volk toe gaan. Hmm. Ja, het is er helaas niet van komen. En ja, dat is wel een beetje jammer. Ja.
1: Ja, ja, maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cubie Museum, ja. Van wat nou ja, normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komen en die ook vaker de combinatie in zoek van bij jullie parkeren bij Café Hofsteeg en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nu het Grollo, ja, is wel op de kort komen, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En nou ja, er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En ja, dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja...
1: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in elk geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon...
0: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van misschien natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus ja, dus van tien kwam het aan. Dus, en zo. En op een gegeven moment, die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Gilles Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en zo. En in Ingen en ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En we hebben er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij om een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar huizen laten optreden en zo. Mm. Oh, kijk, en dat was natuurlijk... Ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met markt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
1: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
0: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was niet helaas West. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar er waren ook wel die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje. Die komen door die bekendheid van Musquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
1: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
0: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hè.
1: Ja, zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk... ja, hoe is het je plug te komen? Nou ja, dat goed, er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaafd door iemand. En die, ja, en kijk, en die zegt een huurder. Er moet er iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo en die trad wat op. En die zegt, woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg. Goed, Kaartwijk en zo, dit soort dingen. En dus, ja, en dan nou, hebben we in verband bracht met die boerderij. En met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen duren en tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
1: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
0: Ja.
1: Ongeveer,
0: ja.
1: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: AG Plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet om heen als John Hofstegen te gast hebt. Één nummer van Cube in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, daar komt een allerhande legendarische figuur in voor natuurlijk. Harry heeft het geschreven natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel werd nog wel eens wat verhalen verteld. Over kinderen en wat onechte kinderen. En nou ja, goed, toen maar van die kwam aan. En het kwam zo in de spraak vaak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten allerlei andere plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft misschien door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen alle andere mensen in voor die ik. Nou, ik zal de naam niet noemen. Nee, maar wat ik ook leuk vond. Wat ik ook leuk vond. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Hij neemt Harry en een.
0: He owns his fine old
1: in. Ja, een fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon. Maar later dan gooi je dat dus een beetje filteren daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat ouder. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor, daar komen we ervoor, daar komen we ervoor. En dat was best wel, ja. Zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel. Just for fun, Cube in the Blizzards.

0: Ja, mooie tekst uit. Goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer het. Just for Fun, Cuban the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de luister die naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker. Toch?
0: Want dat is een beetje begun, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat overal een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zegt, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en dan moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver heen, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen die klaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplekken zullen worden, hè?
1: Nee, al helemaal niet, Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt er auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, toen het beeld erin zat, had een emmer bij zei daar met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurootje voor geven, dan hou nooit meer werken hoeft. Voor het kijken naar het beeldje.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is, zelfs de Pokémon, leun die naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeldje die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, en geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewust gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, al er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zegt Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijk zeggen, dat je kan zien zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar, de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, hè? Cat Riggins.
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiek, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simena, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, met andere bandjes gaan bekijken en zo allemaal. En toen kwam ik later terug, ze zegt, John, als weet maar, moet Disney elke keer zien, zou ik nu in Grollo creëren.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we zijn in Drenthe, we wachten eerst eens even af. Maar ik kende die mannen al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simeon en ik ben dan naar het festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo en Derksen was er ook. Want Derksen die presenteerde dat daar de eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door in de grondbeginsel gelegd.
0: En zo is Blues is My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: Blues is My Business van Cat Riggins van de CD Blues Revival uit 2016. Ja, je hebt er op die manier goed leren kennen natuurlijk. Niet alleen in Curaçao, maar de jaren daarna ook. Hè?
1: Ja, wij hebben er ieder jaar uitnodigd. Ieder jaar als ze weer kwam, weer naar Nederland toe kwam, dan luidt me er altijd weer bij ons optreden. Dus het is een... Het is een heel leuk vrouwtje. Ze is heel gaaf. Ze komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen. Ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze er staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
0: Power, hè?
1: Ja, power. Echt wordt. Het is echt een power vrouwtje.
0: Ja, ja. Er komt een CD binnenkort van Heurut, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus even afwachten nog, maar zit eraan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business, dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de CD Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McCrae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die eigenlijk zo op het podium van Café Hofstede in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is my business en de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is my business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duur gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog. Ze bent allemaal nog, ja. Ik heb daar van maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze van Poyolin allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die willen allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een neenamen nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de Blues veel is in Grollo komen.
0: Kijk aan.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know, teruggekikt op die, wat waren 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Hart, John Bonamassa. Dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat vond ik heel, nou, dat was het eerste jaar. Dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, nou, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoes bedrijf heeft natuurlijk, dat bestiedt al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broer en partijen van alles en af. Dus er met allerlei soorten muziek heb de bij de revue passeerd. Kijk, en er zit natuurlijk, ja, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles, lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hadden een beetje die deur gegeven, maar nu die kinderen. En die luidde eerst een beetje op stoffig op een plaat liggen. Maar nu is het er allemaal afgekomen, van Poyolin. En toen Harry overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en die oma's en die vaders en zo, die namen hun die kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou, die zich door me bezighoudt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerhande dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen, ze kunnen die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar vroeger is in de eerste plaats blues business.
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in weten, dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een, je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog wel even om de business.
0: Wat wil het kunnen? Want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uur kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, nou ja, toen liep het al niet goed. En tweede jaar ben ze weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vonden wij wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, we hebben erdoor nou direct allemaal onszelf weer oppakt. Dus
0: ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen al door het C+B-museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
0: Ja.
1: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
0: We zullen zien, John.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat blijft bestaan is in elk geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze, die komt er ook vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple

0: De Apple Knockers Flaphouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo gemerkt?
1: Nou, dat er wel, de commerce die komt al die traditioneel altijd op Harry zien, zeggen Harry zien verjaardag, dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komen ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld, dan gaat ze naar het museum toe. Komen ze even in het café, traditioneel gehaktballen in. Dat bent allemaal van die mensen van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echt de liefhebbers. Die komen nog al die, overal komen ze weg en die honden dat gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Wat een keersie brand. En wat er ook weer op dezelfde manier aandacht aan stuk. Wat er allemaal bloem bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo van Harry. Dan wordt er ook weer heel een stukjes wat er in het gastenboek schreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Older Band, de Blizzards, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat in juni straks ook giet gebeurt?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan nog in start binnen om op te treden. Maar het verplan hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor Ine denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar nou, misschien dat door John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Maar die heeft het al op zijn eigen agenda gezet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel oud bluesnummer wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later de Chicken Check, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, A Radical Blind. Waarom dat nummer?
1: Nou, ik vind er twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat combineert ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel,
0: De merg en been.
1: Ja.

0: Dit Devin nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Bret Hart en Joe Bonamassa met I'd Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden erin begonnen al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die er nu al bindt, denk je, wat zullen er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nu met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo. Want nu doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Maar wel met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en ja, en het is ook, het is een beetje in de verte kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, nou, we hebben nu afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet, Lardy. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond het wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vind het wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dit is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze, hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs gewonnen, ik weet niet welke prijs het was, van jonge band en bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en toen zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken. Ja. Ja.
1: Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk. Die, en die wordt de jonge publiek ook mooi van. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de vrienden- en vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Maar het blijft wel doorgaan.
1: Ja, dat giet in lengte van dorp. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En bij besluit met een nummer van een nee-cd van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het Sir Douglas Quintet uit San Antonio, Texas, was de band van zanger en gitarist Doug Sam en organist Augie Myers. Dit is de eerste hit voor de band en later werd Doug Sam een belangrijk artiest. Hij was ook succesvol met de Texas Tornadoes. Het Sir Douglas Quintet, She's About a Mover.

0: Sir Douglas Quintet, She's About a Mover. George Jones uit Beaumont, Texas was een fenomeen. Tussen 1955 en 2013 scoorde hij maar liefst 155 hits in Amerika. En hij had gedurende die hele periode ook een structureel alcoholprobleem. En dat bezorgde hem zelfs de bijnaam No Show Jones, omdat hij regelmatig te dronken was om op te treden. George Jones, The Race Is On.
1: I

George Jones, The Race Is On. The Love and Spoonful uit New York was de huisband in The Night Owl Café in Greenwich Village en alles draaide eigenlijk om John Sebastian. Hij was de componist, de zanger, de gitarist en de mondharmonica-speler en dit was een top 10 hit in Amerika voor The Love and Spoonful. Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Songwriter Glenn Sutton zag een advertentie van Budweiser bier in de krant met de tekst The beer that made Milwaukee famous. En dat leverde een grote hit op voor Jerry Lee Lewis. What's made Milwaukee famous?

Jerry Lee Lewis, What's Made Milwaukee Famous. De Bobby Fuller Four uit El Paso in Texas coverde een nummer van de Crickets en dat werd een top 10 hit in Amerika en dat leverde weer een contract op bij Mustang Records in Los Angeles. Maar op 18 juli 1966 werd Bobby Fuller vermoord aangetroffen in zijn auto. Hij was pas 23 jaar en de dader is nooit gevonden. De Bobby Fuller Four, I Fought the Law.

De Bobby Fuller voor I Fought the Law. Hank Williams Jr. is intussen een grote ster in Amerika. Hij scoorde daar al meer dan 100 hits, maar op 14-jarige leeftijd scoorde hij zijn eerste hit met een nummer van zijn beroemde vader, countryzanger Hank Williams. Hank Williams Jr., Long Gone Lonesome Blues.

Hank Williams Jr., Long Gone Lonesome Blues. Mitch Ryder en de Detroit Wheels, dat is een band uit Detroit met zanger William Levis. En dat was een protégé van producer en songwriter Bob Crewe, de man achter de successen van The Four Seasons. En deze William Levis was al populair als Billy Lee en de Rivera's, maar dit is zijn eerste top 10 hit als Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, Take a Ride.

Miss Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, take a ride. Het was de 45ste hit voor Johnny Cash en hij was intussen bevriend geraakt met Bob Dylan en begon nummers te schrijven die niet alleen door het country publiek werden gekocht. Johnny Cash, Understand Your Man.

0: your man, meditate on it. Understand your man, you hear me talking, honey. Understand your man, remember what I told you. Understand.
1: Johnny Cash, Understand Your Man. Joe South uit Atlanta was zanger, songwriter, producer en studiogitarist onder meer bij Bob Dylan en Simon & Garfunkel. De man maakte mooie albums, maar hij hield niet van optreden. Hij was vooral songwriter. Hij schreef Rose Garden voor Lynn Anderson, Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal en Hush voor Deep Purple. Maar plotseling had hij zelf een hit, Joe South, Games People Play.

Joe South, Games People Play. Henson Cargill uit Oklahoma scoorde met zijn debuutsingle meteen een nummer 1 hit in Amerika. Maar daarna flopte al zijn andere singles. Hij drong nooit meer door tot de heilige Hot 100 in Amerika. Henson Cargill, Skip a Rope.

0: Very funny what the children say. Skip a rope, skip a rope, skip a rope.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Lone Number 5 van de formatie Lone is het album van deze week. En gitarist Ferdinand Bakker was naast Elkwin ook actief in Let's Stick Together, Red Cinder, The Meteors en Threshold 4. En hij lijkt nu met zanger Michel van Dijk zijn draai gevonden te hebben in hun formatie Lone. You might not have seen the best of me.

alone, you might not have seen the best of me. Brenton Wood uit Louisiana verhuisde naar Los Angeles en dan werd hij de zanger van Little Freddy and the Rockets. Hij was ook nog de zanger bij The Cartways en The Quotations. En hij componeerde een nummer onder zijn eigen naam, Alfred Smith. Maar als artiest bleef hij Brenton Wood. De single flopte en hij werkte alweer teleurgesteld in een fabriek toen de single plotseling in de top 10 stond in Amerika. Brenton Wood, Gimme Little Sign. Yeah.

Jason Wood, Gimme Little Sign. Bobby Bear uit Ohio koos altijd de juiste nummers om op te nemen. Dit is een nummer van Jack Clement en het werd een top 5 hit in Amerika. Bobby Bear was ook de eerste artiest die nummers opnam van Shel Silverstein. Daarnaast koos hij vaak voor nummers van Tom T. Hall en Kris Kristofferson. De man had gewoon een goede smaak. Bobby Bear, Miller's Cave.

Bobby Bear, Miller's Cave. Bob Lind uit Denver trok naar Los Angeles, waar bandleider Jack Nitzsche een platencontract voor hem regelde bij Liberty Records. Deze eigen compositie op de B-kant van de single Cheryl's Goin' Home werd onverwacht een top 5 hit in Amerika. Bob Lind, Elusive Butterfly.

Bob Lind, Elusive Butterfly. David Houston uit Los Angeles had een nummer 1 hit met een compositie van producer Billy Sherrill. Hij had een nummer van Dan Penn herschreven, maar de titel gehandhaafd. Dan Penn was woedend, David Houston was dolblij met zijn hit. Almost Persuaded.

David Houston, Almost Persuaded. De 16-jarige Michael Brown uit New York had een bandje en hij had zelf een nummer geschreven en hij mocht van zijn vader in het weekend gebruik maken van de studio. En het werd geheel onverwacht een top 5 hit in Amerika. The Left Bank, Walk Away Renee.

The Left Bank, Walk Away Renee. Merle Haggard schreef een nummer over een provinciaal, een Okie, een inwoner van Oklahoma, uit small town Muskogee, waar ze niet van mannen met lang haar, hippies, losbandige seks en drugs hielden. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. Merle Haggard, Okie from Muskogee.

Burl Haggard, Okie from Muskogee. Lee Dorsey uit New Orleans was een protégé van Alan Toussaint, die zijn producer was en al zijn hits componeerde. Op deze top 10 hits zijn soulzanger Willie Harper en Alan Toussaint de achtergrondzangers. Lee Dorsey, Working in the Coal Mine.

0: I'm so tired.
1: Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Marty Robbins, dat was een Amerikaanse autocoureur die aan de lopende band hits scoorde en de meeste hits ook nog zelf schreef. Ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Marty Robbins, Begging to You.

0: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver Bert Jansen.
2: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar even willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
0: Ja, de boeken zijn al uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezige Bij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch in geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgever De Bezige Bij, van Geert Lubberhuizen, of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezige Bij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgever Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
2: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
0: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muziek aan het Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muziek aan het Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP De Tijd.
2: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
0: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
2: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
0: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
2: Ja. En wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
0: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden,
2: de legende.
0: Ja. En dat heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mede naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
2: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
0: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht. Ja.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen. Maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een... Dat klinkt heel deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: Dus de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulve er ook. Want die moest dan... Die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld en ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten we naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een riedeltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde... moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.

0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest?
1: Een jaar.
0: Een jaar. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook tot 2 keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de booze dan vandaan komt... Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo. Mm-hmm. Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat, zag je dat in Minneapolis ook? En zo, dat echt, ja. De tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoede troef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. Dat mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. In Amerika heb ik een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Barnes. Dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook, van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, één keer in de maand speelde je. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente. Die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk onder.
1: Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, nee, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer, mocht je hier dan hasjies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, kon je zelfs beneden in de kelder, kon je ook hasjies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw was helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer een doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. En, maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg en wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs toen directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden, want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft zich daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweelink. Die woont hier dan een tijd, die zegt ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan en zo. Hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is, hoor. Laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Bikkers Eiland. En het Bikkers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB and the Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want was toen, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: trouwens even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williams of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel. Ja.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelen vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was
0: ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar,
1: ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stelen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Little Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Hij was wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt ook natuurlijk dat vreemde mensen naar monden. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens, want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: Maar Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Mm-hmm. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus het was, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog? Of?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En, daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of ander maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel, ja, god, gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. Mm-hmm. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, en wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, dat hebben we verbrast en zo. Aan dopen en aan hashies en aan drank en aan lekkernijen, salaris en zo.
1: Ja. Gehaktbal niet vergeten.
0: Ja. De goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik dan een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens een keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel,
0: ja.
1: En Herman Brood die, heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een flash and dance band en dit en dat. En, dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens onder getrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de voerderij van Gans en zo.
1: Ja, met P. Hamikels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons. Ook een auteur. Maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè.
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is dood, met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Ja, Red, White en Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen...
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman van Boeien
0: van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser, of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan en Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed mee zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ik was toen op een gegeven moment toen gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhaarzen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed dan in die auto. Toen reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Eelco tegen hem zei van... God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen we wat... Nee, dat was een hectische tijd. Die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar en niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan... Het PA werd dan door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet... Die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eddie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol...
1: Artisout,
0: ja. Maar... eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor... Namen jullie in de studio nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White en Blue... dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Waar zijn mijn pakkie aan niet zo op? Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is anders chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: We hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee. Dat was,
0: de legende van het concert, dat Stevie Ray Vaughan hier.
1: Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar het mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Die vonden dat dan, dat is onze man, en die mag daar niet bij, pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft, met die Indianen of zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant. Want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te ouwehoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet... Een redelijk dopey tour geweest.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld. Omdat hij. Het ging zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon.
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij. Onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk. Is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Steve Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend, die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden. Dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, met elke aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die, die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is dat, er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven, of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort uiteraard. Dat zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek een toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek en muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Dus voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart, Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want het is zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus, en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja. Maar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus, ja. Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. Ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. Ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: Muziek, die is drijfuur in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen zoals op de kaart stiet om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rijden en zo. Wij komen nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Dwars door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg zodat het een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel holt meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet naar meer uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die oude veenpaden. Die net door het veen heen kon lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij de P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier, ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier holt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Je krijgt een heel groot gebied, hebben ze hier nou gecreëerd. En dan krijg je ook allerlei dingen, die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels, komt er weer terug.